tijd denk ik dat we maar twee coupletten achter elkaar moeten doen. Even een refreintje overslaan. We gaan door je vallen volgens mij. Oh, maar ik zet al te vreedzaam. Hoe de oosten hoog

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw

0: mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Dit is Noord Non-Stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
0: Bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen.

0: Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Dit is Noord.
1: Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollo.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
6: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
12: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Radio Noord. Noord en Ommeland.
14: Met Hans Wouwkens.
15: Ja, gooi me. Het is heel anders in de afgelopen dagen. Bewolkt, nat, een beetje duister. Kortom, een gooidag om radio te luisteren.

0: De drie A's en één met de bomen. 6 minuten over 8 op de Zotterdagmeurden. En dan beginnen we altijd met het uitreiken van de grunnige kauk natuurlijk. En vandaag is Wieneke Dijk voor ons op pad. Goedemorgen, Wieneke.
1: Goedemorgen, Hans.
0: En jij hebt een reisje voor de boeg natuurlijk. Want je bent later in dit uur in Bourtange. Waar ben je nu op dit moment?
1: Ja, willen we daar een raadseltje van maken op deze vroege ochtend?
0: Nou, doe maar. Dus ik ben er klaar voor.
1: Het was ver rijden. Het is ongeveer op 10 minuten van Bourtange af.
0: Oké, nou, wat zullen we doen? Sellingen?
2: Oh, ik ben echt heel slecht met topo. Oh. Ja, dat zou je niet verwachten als ik ook wel een Studio Grun doe. Maar...
0: Ik wilde je niet voor het blok zetten. Ja. Nou, zeg het maar, Wieneke.
1: Nou, ik sta hier voor de supermarkt in Vlagwedde. Want hier zijn de mensen 's ochtends vroeg wel wakker geworden, dacht ik zo.
0: Ja, lijkt mij ook wel. Ja,
1: die komt net een mevrouw aan, die gaat even boodschappen doen. Ja, goedemorgen mevrouw. Hallo. Goedemorgen. Hallo. U bent er vroeg bij vandaag.
3: Ja, altijd.
1: Wat staat er op de planning?
3: Eerst boodschappen doen. En dan thuis klusjes doen.
1: Maar u heeft de hele dag de tijd. En u bent hier, wie op de 10, 8 uur?
3: Altijd. Altijd.
1: Altijd?
3: Altijd.
1: Is het dan extra rustig?
3: Ja. Ja? Ja. Vind ik wel fijner.
1: En waarom vindt u het dan fijner in de ochtend? U kunt bijvoorbeeld ook 's avonds gaan.
3: Dan heb ik andere dingen. Ik heb lies 's morgens.
1: Direct gedaan?
3: Gelijk gedaan, hebben we dat maar weer binnen.
1: Helemaal goed. Ja. En wat gaat u kopen vandaag?
3: Van alles wat. Lekkere dingen.
1: Krijgt u nog visite ook vandaag?
3: Nee.
1: Geen visite? Morgen dan?
3: Ook niet.
1: Nou, god. En nu dan? Want ja, kent u RTV Noord?
3: Jazeker.
1: Ja. Kent u het programma Noord en Ommeland?
3: Ja.
1: Aangezien u 's ochtends ook best wel vroeg wakker bent, dan hoort u 's ochtends ook dat wij wat uitdelen in de ochtend.
3: Ja, dat heb ik wel eens gehoord, ja. Mijn man luistert altijd, dus ik heb dat wel eens gezien, ja. En gehoord, ja, dat klopt. Ja,
1: en dan is dan nu de verrassing eigenlijk. Wat deel ik dan uit in de ochtend?
3: Volgens mij deel je dan koeken uit.
1: Ja. En mevrouw, het is vandaag uw geluksdag. Ja, kijk dus aan. U hoeft de supermarkt niet eens meer in.
3: Nou, oké, dan ga ik weer naar huis. Helemaal goed, ja.
1: Een lekkere, grunnige kauk.
3: Nou, hartstikke goed. Dankjewel.
1: Komt die er wel op vandaag?
3: Oh, zeker wel. Ja. Nou, we beginnen eraan. Of die opkomt, weet ik niet. Maar dan hebben we morgen ook nog wat.
1: Nou, geniet ervan. Nou, u hoeft hem niet af te rekenen bij de kassa.
3: Oké, is goed. Doe hem gewoon in mijn mandje. Dankjewel.
1: Fijne dag nog.
0: Ja, ik wou net zeggen, Wieneke, zorg er wel voor dat ze niet denken dat hij uit de supermarkt komt, hè? Dat,
1: Hey, bonnetje zit erop. Moet eigenlijk nog zo'n sticker op van ons, van RTV Noord.
0: Ja, precies. Ja, dan is het nog duidelijker. Ja. Nou, je hebt iemand blij gemaakt. Wij spreken elkaar later vanuit Bourtange. Dankjewel, Wieneke. Justin Timberlake nu bij Noord en Ommeland. Can't stop the feeling.

0: Alsjeblieft, mooi landje. Erwin de Vries, mooie ochtendmuziek, levert leven. 17 minuten 08 is het door met worden. Het WK roeien op de Amsterdamse Bosbaan is volop bezig. En er zou heel goed Gronings succes tussen kunnen zitten. Want ja, dat beheersen wij grunnigers wel. Emiel Venema, die is er voor ons bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben een, we doen een flinke duit in het zakje toch als Groningers. Welke Groningse toppers maken kans?
1: Nou, sterker nog, één heeft dus al goud gewonnen. Gistermiddag, of eigenlijk gisteravond, Melvin Twellaar.
0: Ja, ja.
1: In de dubbel 2.
0: Ja.
1: Hij kwam gisteren dus al in actie in de finale. De finale werd uitgesteld vanwege de regen. Dat had enorm geregend en geonweerd. Dus uiteindelijk werden de finales met 1,5 uur uitgesteld. Er was zelfs even sprake van om het helemaal niet door te laten gaan. En dat het dan vandaag zou gebeuren. Maar goed, ze dachten bij de organisatie, we gaan het gewoon doen. En Melvin deed het ook samen met Simon van Dorp in de dubbel 2. Overtuigende overwinning. En om 6:45 had Groningen zijn eerste gouden medaille te pakken.
0: Ja, knop toch. Hè? We hebben een mooie traditie die we hier in Groningen hebben natuurlijk. Melvin Twella komt uit voor Egier. Nou ja, je ziet ook wel eens, als je in de stad bent, zie je ook wel eens... Nou, jonge kerels, jonge meiden zie je lopen met zo'n zwarte jas, hè, met dat logo achterop. Maar we hebben natuurlijk meer clubs, hè, Gias en zo. We hebben echt een goede traditie en dat houden we dus hoog. Wat verwacht je nog meer dan, naast het succes van Melvin Twella gisteravond?
1: Ja, vandaag mogelijk ook 2 medailles. Imke Klevering komt vandaag in actie. Zij roeit tegenwoordig in de 4 zonder. Zij werd Olympisch kampioen 2 jaar geleden. In de 2 zonder, nu zit ze in de 4 zonder. En zij heeft zich ook geplaatst voor de finale. Is zeker een dijkkandidaat, was niet de snelste in de halve finale. Maar zo'n boot, het zijn meiden die dan dit jaar eigenlijk ook voor het eerst samen roeien. En dat kan eigenlijk alleen maar beter worden. Dus misschien dat zij vanochtend, of eigenlijk in het begin van de middag, gaan knallen in de finale. En dan hebben we nog een jongen, Lucas Keizer. Ooit begonnen bij de Hunze. Tegenwoordig roeit hij in Amsterdam, maar wel een echte Groninger. En die komt vanmiddag ook in de finale in actie in de dubbel 4. Zij zijn geen favoriet. Ze hadden de 5e tijd in de halve finale. Maar goed, wellicht voor eigen publiek. En dat zag je gisteren bij Melvin Twellaar ook. Mensen zijn natuurlijk razend enthousiast. Er zitten 5000 mensen op de tribune. Die natuurlijk allemaal achter je gaan staan. Ja, dan heb je wel de neiging om nog even iets harder te gaan roeien. Dus wellicht dat Lucas Keizer ook kan verrassen.
0: Ja, precies. Ja, wat je zegt, het leeft natuurlijk. Maar het is ook een prachtige locatie in die Amsterdamse Bosbaan.
1: Ja, het is fantastisch. Ja, zeker. Ja, gisteren dan jammer van het weer, maar zo gauw het droog werd en je zag al die de boten weer op het water en dan van grote afstand zie je ze aankomen. Het is gewoon magnifiek en het is ook heel, heel goed georganiseerd. Hele goede sfeer. Dus erg leuk om bij te zijn.
0: Tot wanneer? Wordt er nog geroeid?
1: Tot en met zondag wordt er geroeid. Vanmorgen komt ook nog een roeister van Egier in actie, Ilse Korkman. Die zit in de 8. En die maakt zeker kans op een medaille. En Imke Klevering zit ook nog in de mixed 8. Dus die komt morgen ook nog in de finale in actie. Dus mogelijk gaat zij zelfs met 2 wereldtitels naar huis.
0: Dat is in feite toch het koningsnummer, hè? Als je met de dubbel 8.
1: Precies.
0: Ja, ja, precies.
1: Ja, in de 8. Dat is echt ook... daar gaat iedereen ook echt voor zitten. En Ilse Korkman heeft vanmiddag de halve finale. En als ze bij de eerste 3 zit, dan roeit ze morgen de finale.
0: Ja, mooi man. En jij mag erbij zijn. Heerlijk toch?
1: Ja, ja, tof. Leuk.
0: Ja,
1: tof.
0: Mooi. Ja, veel plezier daar. En hou ons op de hoogte.
1: Dankjewel.
0: Yo,
1: doei. Ik zeker. You all.

0: samenzang was bekend. Het gitaarspel ook. De banjo's echter waren er niet vaak bij. Maar wel bij deze plaat. Eagles dus en Take It Easy. Zo direct de reclame en daarna Fleur Oostra met Noordnieuws.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Het is bijna 8:30 op deze zaterdagochtend. Tijd voor het nieuws uit Stad en Ommeland. Fleur Oostra, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op de N974 is gistermiddag een automobilist om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een eenzijdig ongeval in Onstwedde. De hulpdiensten waren snel aanwezig, toch mocht hulpverlening niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De oppositiepartijen van de gemeente Eems-Delta hebben gezamenlijk gereageerd op de melding van geuroverlast. Afgelopen week werd bekend dat bewoners daar zich zorgen maken over wat er precies in de lucht zit. Volgens hen is de situatie sinds de komst van bandenrecycler Cirktec verslechterd. De oppositiepartijen roepen op nu concrete afspraken te maken, onder andere over een dekkend meetnet voor de geuroverlast. FC Groningen heeft Groningens Ontzet geen feestelijk tintje kunnen geven. In stadion Euroborg was Fortuna Sittard gisteravond met 2-3 te sterk. Bij rust stond het al 1-2 voor de ploeg van trainer Danny Buijs. En na rust scoorden beide ploegen nog een keer. Vlak voor tijd miste Niels Eggens namens de thuisploeg een enorme kans op de 3-3. De Groninger spermadonor heeft doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt en daarover gelogen. Dat zegt een van de gedupeerde moeders in Groningen, Babs. Van de kinderen zouden er tenminste 21 in Groningen wonen. Ondertussen neemt het aantal meldingen toe. En Babs, zij kwam in 2012 via een website in contact met de man. En zij beviel nog datzelfde jaar van een dochter. Na verloop van tijd ontdekte ze dat de donor tegen haar en tientallen andere vrouwen had gelogen over het aantal nakomelingen.
9: Nu zijn de vrouwen, zeg maar, die dan 4 dagen geleden uit het niets die 121 op zich afkrijgen. En daar word ik weer emotioneel van, omdat ik denk, ik kan nu een voorstelling maken hoe dat is in zo'n leven. En dat is echt niet, dat is niet oké.
8: Op de kruising van de Herenweg en de J.A. Veitstraat in Stad is afgelopen nacht een fietser ten val gekomen. Het slachtoffer fietste op een elektrische leenfiets. De fietser is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Dan het weer. Vandaag staat in het teken van bewolking en soms ook wat zon. Verspreid over de provincie vallen wel een paar buien, maar er zijn ook plaatsen waar het voor een groot deel van de dag droog blijft. Het wordt in de middag 21 tot 22 graden. En ongeveer datzelfde weer houdt ook nog even aan.
0: Ja, we moeten het er maar mee doen. Dankjewel. En zo direct leuke muziek van Gabriella Climi. Moeilijke naam blijf ik dat vinden. Wel heel leuk liedje. Sweet About Me.
10: Hey, ga mee op wereldreis. op klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
13: Scootmobiel of rollator nodig?
14: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
15: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste Zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.

0: Sweet About Me was dat. 7 minuten over 8:30. Ja, een mooie traditie is het geworden. De 28e editie inmiddels van de Monnikentocht. Dat vindt plaats allemaal rondom Ter Apel. Inmiddels uitgegroeid door een klassieke, want de nodige landelijke bekendheid heeft het inmiddels ook al verworven. Velen komen daarom jaarlijks terug. Vanwege natuurlijk de prachtige omgeving, de fraaie routes. Maar het zijn ook stevige afstanden, Wieneke, volgens mij, hè, die je daar kunt lopen.
1: Ja, ik ben ook benieuwd of het daarom de Monnikentocht heet. Maar er zitten afstanden bij van 43, 34 en 17 kilometer. Kan jij dat, Hans?
0: Ja hoor, ja, in delen, hè?
1: Ja, in delen.
0: Ja, een stuk of 20 delen kan ik dat prima.
1: Dus dat kan niet. Ik sta hier ondertussen bij Mark van de organisatie van de Monnikentocht. En er komen allerlei lopers zich hier aanmelden. Die krijgen netjes hun envelop met hun nummertje. En dan mogen ze de bus in, Mark.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En, het is een hele leuke organisatie om het zo allemaal te geven. We zijn nu bezig al met de tweede lichting.
0: Oh, dat is een grote stoorzender. Letterlijk een grote stoorzender, Wieneke. Even kijken of je misschien anders kunt gaan staan. Nee, dit moeten we even verhelpen. Laten we even muziek gaan draaien. Laten we Wieneke even op pad helpen. Dat het wat minder stoort daar in Ter Apel. Wellicht zo direct terug naar Tony Christie.

0: meezingen en meedansen en meebewegen. Ja, het is een beetje vroeg misschien, maar... Ach, Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? Kan eigenlijk altijd wel. Wat even misging, gaat het wel goed met Wieneke?
1: Ja, het gaat zeker goed.
0: Ja, ja, we hoeven ons geen zorgen te maken.
1: Nee, alleen de lijn is even weggevallen. Dus we proberen dat nu te herstellen. En
0: jij zei tegen mij, dat geluid... Heb ik nog nooit gehoord.
1: Nee, ik ook niet.
0: Heel atypisch geluid. Met Wieneke gaat het in ieder geval goed en we proberen te herstellen. En anders later meer daarover. Misschien heb je de film al wel gezien. The Devil Wears Prada Part 2. Daar komt dit hier.

0: Shanna Spyro en Material Lover, dus uit die film. We gaan naar Wieneke toe. Nou, is dat niet goed nieuws zeg. Ja. Wieneke, hallo.
1: Technische dienst, dat helpt toch, hè, als je daar wat ervaring mee hebt.
0: Heb je dat dan?
1: Nou, zeker. Helpdesk, altijd.
0: Kijk, technische vrouwen.
1: Snel de bus in, want de lopers gaan weg. We willen dat even horen. Wacht even, dat willen we even horen. Wandelaars en hardlopers, hebben we er een beetje zin in?
2: Ja, zijn we.
1: Dat kan harder. Yo. Nou, je hoort het. De bus vertrekt nu. En dan gaan ze naar Ter Apel, toch, Mark?
3: Dat klopt inderdaad. Nou, ze horen hardlopers zijn vaak wel een beetje wat ingetogenere mensen. Want het had allemaal wel wat harder gekund. Nee, ze gaan nu inderdaad allemaal richting Ter Apel. En dan gaan ze daar straks vertrekken. En dit waren de hardlopers. Die gaan dan hardlopen in de vorm van 34 kilometer of 42 kilometer. En dat doen ze via een mooi parcours. Onder andere richting Sellingen en uiteindelijk hier weer terug naar Bhutsangen.
1: Ja. En de 28e editie, Mark?
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja,
1: dus. Zijn er dan ook mensen die alle edities hebben meegedaan?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar durf ik eigenlijk geen antwoord op te geven. Ik denk wel dat er lopers tussen zitten die er bijna elk jaar aanwezig zijn. Je ziet wel iedere keer weer bekende gezichten terug. Dat klopt inderdaad. Maar ik durf niet te zeggen of er mensen zijn die nou voor de 28e keer gaan lopen.
1: Leuk. Heb je zelf ook een keer gelopen, Mark?
3: Nee, dat is dus het nadeel van dit soort evenementen. Je bent toch weer afhankelijk van al die vrijwilligers. En dat geldt helaas ook voor mij. Wat we wel doen, is we verkennen het parcours altijd van tevoren. Dus de afgelopen week ook. Nou, dan lopen we in elk geval het eerste stuk van 25 kilometer. Dus op die manier ben je er wel een beetje mee bezig. Maar ja, ik ben er zelf nog niet aan toegekomen. Nee.
1: En vandaag begint het weer te regenen, hè? Ja, je merkt het, eind augustus, september. Nou ja, goed, is altijd nog wel mooi weer. Maar wat vinden we van dit weer?
3: Ja, eigenlijk voor hardlopers is het prima te doen. Dit is ideaal. We hebben ook edities gehad, dan is het 30, 32 graden. Nou, daar word je eigenlijk, denk ik, ook niet echt vrolijk van. Zeker niet op het laatste stukje hier zo richting Bhutsangen. Dat is allemaal open. Dus wat dat betreft is het ideaal weer. En mensen klagen er ook niet over. Ze zijn allemaal goed gehumeurd. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja.
1: Ja, en kun je dit dan ook ongetraind doen, Mark? Dat je zegt van, nou, ik kom hier aan, ik ga 17 kilometer wandelen.
3: Nou ja, ik zou het kunnen, ja. Maar ik denk niet dat andere mensen dat zo kunnen.
1: Die 43 al helemaal niet.
3: Nou ja, dit is, je moet er wel getraind voor zijn. 34 kilometer, 42 kilometer, daar moet je echt wel voor getraind hebben. 17 kilometer zou je op karakter denk ik nog wel een heel eind heen komen. Maar het advies zal wel zijn, en je hoort er ook bij andere evenementen steeds meer, hè, dat er toch mensen meedoen die uitvallen of dat er rare dingen gebeuren. Dus we hopen dat elk jaar dat we dat niet meemaken. Dus nee, ik hoop dat mensen verstandig zijn en zelf een goede keuze maken. Ja,
1: ja, nou, dat zal vast wel goed komen. Hoeveel zaten er? Twee bussen gingen hier net vandaan?
3: Ja, dat klopt. Dus nou zaten er in totaal een dikke 70 mensen. Die zaten nu in de bus en wat hadden we gezien op de lijst? Een mannetje of 90 die deze afstand gaan doen. Dus twee afstanden. En dan komt zometeen nog weer de twee bussen voor Sellingen. En daar zitten 130 mensen die daar gaan wandelen en hardlopen. Dus bij elkaar toch 264 deelnemers. Want vanochtend vroeg was er al een bus met wandelaars vertrokken richting Ter Apel. Dus nou ja, we mogen niet klagen. Dus is een leuk aantal. Ja,
1: ja, leuk. En hoe laat komen ze dan ongeveer weer?
3: Ik denk dat rond een uur of twee, vanaf twee denk ik, drie. Ja,
1: dan komen ze hier weer terug in Bhutsangen.
3: Dan komen ze inderdaad de vesting binnen. Het kan ook iets eerder zijn, kan ook ietsje later zijn. Ligt er een beetje aan hoe snel men inderdaad loopt.
1: Wat een service, we krijgen er een parapluutje bij, want het begint wat meer te regenen.
3: Ja, zo is hij anders nooit hoor, maar hij laat zich nou van zijn beste kant zien. Dus dan komen de mensen de vesting binnenrennen. Dat is op zich ook wel leuk natuurlijk. Een mooie plek om ergens een loop te eindigen. Echt midden in de vesting. Ja, ja. Ja,
1: de monnikentocht. Nou, ik heb er eigenlijk ook wel zin in nu. Zullen we hem ook gaan lopen met RTV Noord?
0: Nou ja, ik zou zeggen, initieer dat. Dus Daphne staat te springen. Ik ben enthousiast, dus dan heb je er al twee.
1: Wie weet, Mark. Zie je ons volgend jaar in een andere editie.
3: Ik ga ervan uit dat jullie allebei gaan inschrijven en dat jullie er volgend jaar ook allebei bij zijn. Al is het alleen maar op de 17 kilometer.
1: Kijk, Daf, we moeten.
0: Ja, maar moet lukken. 17 kilometer redden we. Dankjewel, Wieneke. En tot straks. De 28e monnikentocht door het prachtige Westerwolde. Verharde wegen, onverharde wegen. Hopelijk het weer dat een beetje meespeelt. Nou, klein bruggetje naar zo meteen, want dan gaat Gert Voerman ons daar ook meer over vertellen. Nou, Harry Nieuw.

0: als je zo naar boeten ging en je luisterde nooit dit nummer van Harry Nijhoff. Was een beetje mistroostig, hè, maar wel met heel veel gevuil ook. Harry Nijhoff en altijd onderwegs. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Goedemorgen. Ja, mistroostig, dat kun je wel zeggen, toch, als je uit het raam kijkt?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Grijs, bewolkt, het voelt een beetje herfstachtig aan. Een paar buien die van zuidwest naar noordoost over de provincie trekken. Afgelopen 24 uur bijvoorbeeld de Visvliet 5 mm. In Hornhuizen 3,6, Delfzijl 2,2. Geen echt grote hoeveelheden, maar toch weer regen. Vanochtend ook weer enkele buien dus. Vrij grijs, maar in de loop van de ochtend van het westen uit langzaam maar zeker dat het weer op de meeste plaatsen droog wordt. Begin van de middag, rond die tijd ergens. En dan vanmiddag komt de zon er ook bij, misschien eind van de ochtend al wel. Ook nog een zeker bewolking, die temperatuur gaat oplopen. En vanmiddag blijft die neerslag dus beperkt tot een enkele bui. Met temperaturen van 21, 22 als de zon even goed meewerkt. Lokaal 23 graden het zuidoosten. Dan een stevig briesje, matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond komen er nieuwe buien opzetten. Vannacht ook flink wat buien. Misschien loopt vannacht ook alweer een klap onweer erbij. 16 tot 17 graden. Een stevige zuidwestenwind. Vooral in de nacht wordt die wind ook sterk vlagerig. En morgen een herhaling van zetten. Opnieuw een bewolkte start. Vrij veel buien. Die trekken dan vervolgens in de loop van de ochtend, begin van de middag langzaam, maar zeker weer naar het oosten weg. En in de middag wordt het dan weer een tijd lang droog. Misschien nog een enkele bui dan, maar een stuk droger in ieder geval. En dan 20 tot 21 graden. En maandag opnieuw een depressie op de Noordzee met veel buien. Dan ook op meer plaatsen weer een klap onweer erbij. Veel wind erbij. 19 tot 21 graden. En dinsdag weer een wat drogere dag met wat zon en vergelijkbare temperaturen. Dus we zijn echt in een wisselvallig scenario terechtgekomen die typisch is voor ons gebied natuurlijk.
0: Ja, en dan straks een hele mooie septembermaand nog gewoon voor de boeg.
1: Overvast zeker wel.
0: Ja,
1: september heeft regelmatig een mooie nazomerse periode. Dus je kunt er geen handtekening onder zetten.
0: Nee, maar stiekem gaan we er een beetje vanuit.
1: Zo is het.
0: Dankjewel Gert en mooie zaterdag.
1: Hetzelfde.

Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten

0: ze met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
0: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
3: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
10: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
11: Blijenberg.nl.
12: Oh, die van die deuren.
11: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: Radio Noord.
16: Noord en Ommeland.
17: Met Hans Balkens.
18: En veel wandelen door de GroenRepubliek.

0: begonnen als artiest in Scheveningen. Crazy Pianos. En hij kon echt heel veel. En toen dacht hij, weet je wat, dan ga ik ook iets zelf uitbrengen. En dat werd ook een succes. Jij bent zo Jeroen van der Boom, Noord en Ommeland. Tweede uurtje. En we gaan het hebben over de grootste survival run van Groningen. Die wordt elk jaar in Boer Akker gehouden. Vorig jaar deden er maar liefst 900 mensen mee. Dit jaar is de run op 10 oktober. De 30ste editie alweer. Dit moet natuurlijk groter worden dan ooit. Misschien wel de 1000 voorbij. Maar daarvoor moeten de aanmeldingen nog wel iets omhoog. Wim Meilink van de organisatie. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik begrijp dat er namelijk nu op dit moment zo rond de 600 aanmeldingen zijn. Daar ben je nog niet tevreden over. Is dat te weinig voor het punt waar we nu in zitten?
1: Nou, is dat te weinig. We hebben er graag wat meer. Inderdaad, wat u al zegt, graag wat meer dan vorig jaar. De run gaat sowieso door. We hopen zo rond de 900 deelnemers te mogen ontvangen. En we zitten nu iets boven de 600. En er is nog een week om je te kunnen inschrijven. Dat kan tot en met volgende week zaterdag.
0: Precies, dus je hebt nog een week. Maar als je het vergelijkt met andere jaren, dan, waar zat je toen dan qua inschrijvingen een week voor de slotdatum?
1: Dan zaten we iets hoger. Het is ook vooral een oproep om mensen even wakker te maken van let op, het kan nog, je kunt je nog inschrijven. We hebben vorig jaar ook gemerkt dat sommige mensen toch te laat zijn met het inschrijven. En er is echt wel een deadline om in te schrijven.
0: Ja, precies. Nee, dus dan begrijp ik het een beetje. Want als het lager is dan andere jaren, ja, dan denk je misschien gaat het wel tegenvallen. Hoe komt dat dan, denk je, dat het nog niet echt storm loopt?
1: Ja, dat weten we niet precies. We hebben ook wat om ons heen gekeken. Ook de run in Leeuwarden, die is een week voor Boer Akker. Daar lopen ook de inschrijvingen. Die vallen we tegen ten opzichte van vorig jaar.
0: Ja, precies. Soms zit het me ook in ongrijpbare dingen. Hè? Dan kun je de vinger er niet op leggen. Dus vandaar dat jullie mensen een beetje wakker willen schudden. Je krijgt van mij het podium. Zeg het maar, waarom moeten we meedoen dan in deze survival run?
1: Nou, wat jullie al zeiden, het is een van de grootste van Groningen. Het is leuk om gewoon in Boer Akker gewoon mee te doen. Een leuke sport. Je gaat door water, je gaat lekker klimmen. Je mag het in je eentje doen, je mag het met z'n tweeën doen, je mag het met z'n vieren doen. Eigenlijk is de keuze aan jezelf met hoeveel mensen je mee wilt doen. Het is een uitdaging om aan de start te staan, want dan krijg je een rood bandje. En het mooiste is dat je alle hindernissen op de goede manier doet. En aan het einde van de run dat je het rode bandje nog hebt. En dan heb je jezelf overwonnen. En dat is eigenlijk de grootste overwinning die je tijdens zo'n run eigenlijk kunt doen. Ja. Dus het is gewoon een hele leuke en sportieve ervaring die je alleen of met meerdere mensen kunt doen.
0: Precies, en dan parcours varieert van 6 tot 13 kilometer. Dus je kunt voor de echte diehard uitdaging, maar het kan ook iets milder. Vrijwilligers heb je daar ook voor nodig. Hebben jullie die genoeg? Want daar kampen ook wel wat organisaties mee.
1: Klopt. Vrijwilligers, daar doen we ook elk jaar een oproep voor. Dat lukt meestal toch elk jaar wel weer. Dat we weer voldoende vrijwilligers in en rond het dorp hebben. Ook bij deze van, wil je gewoon een leuke dag als vrijwilliger bij een van de hindernissen om te kijken of de wedstrijddeelnemers de hindernissen op een goede manier doen en om ze aan te moedigen. Ik ben zelf ook wel eens vrijwilliger bij een run ergens anders in Den Landen en je kunt er gewoon een hele leuke dag mee hebben.
0: Precies.
1: Daarnaast nog even één oproep voor de zaterdag zelf. Ook, het is niet alleen maar voor jonge mensen bedoeld die meedoen met zo'n run. Ook een ouder en een kind mogen rustig meedoen met een run. Zoals een van de ouders denkt van nou, ik ben niet super sportief, maar ik wil een kort rondje doen.
0: Kun je bij kinderen van de kinderen.
1: Ja, nou, dat kan.
0: Nee, helder. Duidelijk verhaal. Je kunt tot 4 september inschrijven. Dat kan op de website www.survivalrunboerakker.nl. Dat kan soms eenvoudig zijn, toch?
1: Klopt, ja.
0: Ik wens jullie veel succes. En natuurlijk daar waar het om gaat ook veel deelname. Dankjewel Wim Meilink dat je even in de uitzending wilde komen.
1: Ja, dank. En verder een goede uitzending.
0: Dankjewel. Goed weekend.
1: Goed weekend. Hoi.

0: broer en zus vecht je elkaar regelmatig de tent uit natuurlijk. Maar ja, misschien hebben ze het ook wel gedaan. Uiteindelijk zijn ze wel een beetje begonnen. Treintje en Tjeerd Oosterhuis samen vormden zij Total Touch en Touch Me There. We hadden het gisteren ook over hier bij Noord. De zware knal die van donderdag op vrijdag te horen was. Een zware blikseminslag. Het rommelde overal, in ieder geval ook in Zuid-Groningen. Jouw kavalen aan de telefoon. Boswachter van dienst. Jouw, heb je daar in de natuur ook wat van gemerkt? Blikseminslag, et cetera?
1: Nee, ik heb daar bij ons in het gebied verder niks van gemerkt. Het was, ik zelf schrok me wel, zo heen en weer, recht op een bed natuurlijk. Maar ik heb er in de natuur niet zoveel van gemerkt.
0: Oké, okay, nee. Dus dat gaat allemaal goed. Ja. We gaan het hebben over de schaapskudde in Terborg. Daar hebben een hele tijd geen schapen gelopen en dat gaat nu weer beginnen, geloof ik, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden natuurlijk altijd het jaar rond schapen lopen daar in het gebied. Daar is een raster en naar binnen liepen dan die schapen. En anderhalf jaar geleden zijn die schapen uit het gebied gehaald. En ja, dus we moesten op zoek naar een andere manier om die heide te beheren. Want als jij heide, als je daar niks aan doet, dan wordt het bos. En nou, we hebben met z'n allen gezegd, dat willen we niet. We willen die heide in stand houden. Dus dan moeten we wat doen. Nou, en die schaapskudde is wel echt de meest mooie oplossing die er is. Dat is wel echt een droom eigenlijk van ons.
0: Ja, precies. Wat is het voordeel ervan dan, dat die schapen daar lopen? Ten opzichte van die heide?
1: Ja, nou, ja, wat je dus nu met een... Er loopt dus een schaapskudde met een herder en een hond die ons zorgt ervoor dat die kudde bij elkaar blijft. En wat je nu heel goed kan doen, is sturen op die heide. Toen die schapen daar het jaar rond liepen, ja, die kozen natuurlijk wat zij lekker vonden.
0: Ja.
1: En daar gingen ze grazen. Daar hadden wij niet heel veel invloed op. Maar doordat je nu met een herder werkt, kun je veel beter sturen. Bepaalde plekken waar je liever niet hebt wat ze komen. En andere plekken waarvan je ziet waar heel veel gras groeit. En waar jonge boompjes beginnen te groeien. Daar kun je heel gericht met ze naartoe gaan. Zodat ze daar hun buik vol vreten. Ja. En dat dus er weer ruimte komt voor die heide.
0: Ja, precies. En dat je dus een soort gelijkmatige verdeling hebt van heide. Qua oppervlakte, zeg maar.
1: Ja, nou ja, wat schapen wel doen. Als je geen schaapskudde zou hebben, zou je er natuurlijk ook nog voor kunnen kiezen om met de machine het gebied in te gaan. En te gaan plaggen, dus de bovenste laag weg te halen. Maar dan krijg je één vlakke, strakke lijn. Uh-huh. En met die schapen zorg je juist wel voor variatie. Want ook met zo'n kudde, hier knabbelen ze wat, daar knabbelen ze wat. Dus op de ene plek is wat lager, de andere plek is het, heb je wat oudere hei. Je hebt wat open plekken. Dus je krijgt veel meer structuur in je gebied. En ja, we noemen het er heel vaak. Veel variatie zorgt voor meer diversiteit.
0: Uh-huh. Ja, absoluut. Je krijgt een wat natuurlijke uiterlijke. En dat is natuurlijk ook precies wat je wil in de natuur, op de heide daar. En waarom staat er een schaapskooi in Terborg?
1: Nou ja, er werd al van oudsher op die heide begraasd met schapen. En vroeger gingen de boeren al met hun schapen dus naar die heide. En dan aan het eind van de dag keerden die schaapjes dan weer terug. En die gingen naar die schaapskooi. En daar bleven ze dan 's nachts, lagen ze veilig. En dan de volgende ochtend gingen ze weer weg. En wat heel mooi is, wat je bij Terborg, bij die schaapskooi kan zien. Dan aan de overkant van het water ligt een hoge S. En dat is een hoge akker. En vroeger werd dus die mest van die schapen, wat ze dus 's nachts in die schaapskooi allemaal achterlieten, dan weer op die S gebracht. Dus dan had je weer voeding voor die bodem, voor die akkergewassen die daar groeien. Ja. Dus een heel mooi plaatje daar. En doordat, nou ja, ik vind het heel mooi dat die kudde ook weer bij ons loopt. Want zo ging het vroeger ook. En nu gaat het dus weer zo.
0: Prachtig. Mooi. Cirkel is rond. Jelka, dankjewel. Mooi verhaal. En heb een mooie zaterdag.
1: Dankjewel. Hetzelfde.
0: Oké, doei.
1: Doei.

0: blijft een wat verdrietig liedje. Mooi, maar verdrietig. De fans wisten het al, ze waren van huis en haard gescheiden. Maar met deze plaat werd ook wel duidelijk dat ze ermee gingen stoppen. ABBA en The Winner Takes It All. Bijna 9:30, we gaan naar de reclame en zo direct Noordnieuws met Fleur Oostra.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Exact 9:30, zaterdagochtend, nieuws uit Stad en Ommeland. Met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, in Groningen is uit voorzorg gesloten. Dit nadat daar het kankerverwekkende chroom 6 werd aangetroffen. Na schrik bij de medewerkers blijkt uit de eerste onderzoeken dat er in de lucht geen meetbare concentraties van de gevaarlijke stof zijn gevonden. De sluiting van het pand volgt nadat medewerkers van de NVWA op verschillende plekken in het gebouw verfschilfers aantroffen. Het werk ligt niet stil. Er is inmiddels een andere werklocatie beschikbaar gesteld. De oppositiepartijen van de gemeente Eemsdelta hebben gezamenlijk gereageerd op de melding van geuroverlast. Afgelopen week werd bekend dat bewoners daar zich zorgen maken over wat er precies in de lucht zit. Volgens hen is de situatie sinds de komst van bandenrecycler Sirktec verslechterd. De oppositiepartijen roepen op nu concrete afspraken te maken, onder andere over een dekkend meetnet voor de geuroverlast. Op de N974 is gistermiddag een automobilist om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een eenzijdig ongeval in Onstwedde. De hulpdiensten waren snel aanwezig, toch mocht hulpverlening niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De burgemeester van de gemeente Oldambt heeft 2 woningen gesloten. Het gaat om panden aan de Oosterstraat en Kerkstraat in Scheemda. Het besluit is op grond van de opiumwet genomen. Op beide locaties heeft de politie een inval gedaan. De woningen zijn inmiddels verzegeld. Wereldkampioen worden in eigen land. Voor Melvin Twellaar werd het gisteravond werkelijkheid. De roeier van het Groningse Agier pakte goud in de dubbel 2. Dat deed hij samen met Simon van Dorp. Vlak na de race was Twellaar nog een beetje beduust.
10: Ja, super vet. Veel mensen hier, dus dat maakt het extra bijzonder.
9: Makkelijk ging het zeker niet op de Bosbaan in Amsterdam.
10: Ik denk wel dat we wel favoriet waren. Maar ja, dat geeft geen garanties. En het geeft je ook geen medailles. Dus je moet het toch maar even doen.
9: Het was de eerste WK-titel voor Twellaar en Van Dorp. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
0: Zoals altijd, dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Gert Voerman weet meer.
11: We beginnen bewolkt met enkele buien. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen even droog. Afgezien van een lokale bui komt de zon er ook bij. 21 tot 22 graden. Misschien het Zuidoosten 23 graden. Veel wind, vrij veel wind. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond, vannacht komen er meer buien opzetten. Opnieuw vrij veel wind en 16 tot 17 graden.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
14: Meubeldorp. Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste Zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.

0: R.E.M. Een grote wereldhit van ze, Losing My Religion. Dat betekent trouwens niet dat je bijvoorbeeld van het geloof afstapt. Eerder in het geloof in jezelf. Je ziet het even niet meer zitten. Het gaat even niet meer zoals jij wilt dat het gaat. En laat Wieneke nou naast iemand staan die er ook niet meer zoveel geloof in heeft. En notabene iemand die gaat trouwen, Wieneke. Wat is er aan de hand?
1: Nou, ik sta er niet meer naast, maar ik reed er wel bij langs. En nou, het was heel zielig, want ik ben nu in Bad Nieuweschans, aan de Hamdijk 9 om precies te zijn, bij de wandeltocht voor de huilende en de juichende bruiden.
0: Oh.
1: Ja, een bruid. Dus helemaal in witte jurk, in tranen, aan de kant van de weg.
0: En ze zag het niet meer zitten?
1: Nee, ze zag het niet meer zitten, nee.
0: Was de man ook in de buurt, of niet?
1: Nee. Die heb ik dus ook niet gespot. Maar en toen kwam de regen er ook nog eens aan. Dus het was huilen. Nou ja, met de regen erbij.
0: Ja.
1: Maar zo'n 600 man die lopen hier vandaag vanuit Bad Nieuweschans. Door eigenlijk alles mooie landschap van de Graanrepubliek. En tijdens deze wandeltocht krijgen ze dus dan ook toegang tot deze historische herenboerderijen die ze op de locatie zien. En ik ben nu ook in een stal. En hier krijgen ze een lekker bakje koffie. En er is ook nog entertainment met muziek en theater, ziet dat er zo uit. Maar het is echt wel, ja goed, de titel Huilende en Juichende Bruiden slaat dus op het contrast in het landschap. Want je hebt van die prachtig gerestaureerde boerderijen, die zijn dan juichend. Tegenover die panden die kampen met verval, nou dat moet dan huilend zijn. En ondertussen heb je de dames er ook nog in de jurken bij die er ook nog echt aan het huilen zijn. En ik sta hier naast de organisatie, Rick Jan. Jij loopt de tocht ook zelf vandaag.
2: Ja, zeker. Ik wil heel graag zien wat nou precies verder de achtergrond is van die huilende en juichende bruiden. Je gaf net al aan dat het een beetje een tegenstelling is in het landschap. Maar het is ook een tegenstelling hier een beetje tussen arm en rijk. En daar vertelt deze boer hier bij de Mellemaheerd ook nog wat over. Je ziet het onderweg als je hier langs rijdt of langs wandelt. Zie je van die hele grote herenboerderijen met een gigantische villa daarvoor. En ik vroeg me ook al jaren af van, wat is de geschiedenis daarbij? Waarom is het hier zo ingericht? En ook waarom zijn sommige vervallen en andere niet? Nou, dat heeft vanmorgen Tom Tieleman, ook verantwoordelijk voor de NPO-documentaire over de huilende bruiden, wat meer over verteld. En aan ons ook de uitdaging om te kijken van, waarom worden sommige niet opgeknapt, andere wel? En wat vinden we er eigenlijk zelf van? Moeten we al het erfgoed bewaren? Of moeten we kijken van, wat kunnen we laten gaan? We zijn in andere tijden waarbij het landschap, maar ook de maatschappij verandert. Dus dat is best wel spannend. Dus ik hoop hier zelf ook onderweg nog het een en ander van op te steken.
1: Ja, want we zijn nu bij stempelpost 1.
2: We zijn nu bij de eerste stempelpost, inderdaad. Ja. En de wandelaars van de 15 kilometer gaan op een gegeven moment met een kleine omtrekkende beweging weer terug naar Bad Nieuweschans. En de mensen van de 25 kilometer die lopen door naar Ulsta, naar Oudeschans. En gaan zo via een wat ruimere omtrekkende beweging ook weer terug naar Bad Nieuweschans.
1: En dan het contrast inderdaad van die boerderijen. Dat is eigenlijk het kenmerk van deze tocht.
2: Dat is het kenmerk van deze tocht. En het helpt ook mee om de discussie een beetje op gang te brengen. Wat we wel of niet behouden. Maar ook soms om even weer het gesprek aan te gaan van, die rijkdom tegenover die armoede. Het is toch een beetje een trauma uit het verleden. Hoe gaan we daarmee om? En dat helpt ook heel mooi. Dit is ook een beetje het siteprogramma van de Zummerbühne. Waar ook heel veel verteld wordt over de Graanrepubliek. Aan de hand van een boek van Max Westerman. En er valt eigenlijk zoveel te zien en te beleven. Wij als Tocht om de Noord willen heel graag mensen uitdagen om niet alleen te wandelen in een hele mooie omgeving, maar ook wat te leren, interesse op te wekken. Het is niet zomaar zoals het is in een omgeving.
1: Nee, en dat was zeker zo net op mijn route hier naartoe. Want toen kwam ik die huilende bruiden al tegen.
2: Ja, jij hebt ze al gezien. Ik ga ze zo meteen zien. Ik denk dat het iets met afgebladderd zijn te maken heeft en in de steiger staan. Sommige worden inmiddels opgeknapt. Er was er een, die is roze zelfs geschilderd uit een soort van protest. Dat is nu niet meer zo. Ik geloof dat die ook wordt opgeknapt nu. En daarover heeft de discussie dus een uitkomst gehad. Nou, we zijn heel benieuwd hoe dat met de andere boerderijen hier zal gaan in de omgeving.
1: En dit is dan een eenmalige tocht?
2: Dit is een eenmalige tocht inderdaad in het jubileumjaar van Tocht om de Noord. We staan 20 jaar. Dus van Lauwerszee tot Dollartouw begon het ooit. Van Zoutkamp naar Delfzijl. Maar op een gegeven moment dachten we kunnen ook verticaal. Dus de tweede regel van het Gronings volkslied. Van Drenthe tot aan het Wad hebben we er ook bij genomen.
1: Leuk. Ja. Heel mooi. En je ziet het ook aan de mensen. De sfeer is goed, ondanks de regen.
2: Dat is ook een beetje huilen vandaag af en toe. Maar als het buiten een klein buitje blijft, kunnen wij ons toe verhouden.
1: Nou, veel succes vandaag, Rick-Jan. Ik hoop dat het een mooie tocht wordt met alle deelnemers.
2: Dank je wel.
1: En dan komt er achteraf zo'n evaluatie, schat ik dan zo in.
2: Zeker, dat gaan we zeker achteraf evalueren. En willen we ons als Tocht om de Noord ook meer gaan inzetten. Op niet alleen een wandelfestival, wat mensen van ons gewend zijn als Tocht om de Noord. Maar ook meer waarde bieden met ook meer partners, ook in andere delen van Groningen. Om iets meer te doen dan alleen wandelen.
1: Dus het is ook een kleine oproep?
2: Het is ook een kleine oproep. Met een knipoog vandaag. Okay.
1: Heel goed, dankjewel Rick-Jan. Lekker genieten, succes met de tocht.
0: Wieneke was dat daarbij die mooie wandeltocht door de Graanrepubliek. Gisteren belde ik met Marieke Schenk, 21 jaar oud nog maar, helemaal vol met muziek. En zij werd gisteren verheugd met het nieuws dat ze Gronings goud is met het liedje Adrenaline. Gaan we nu naar luisteren.
3: Adrenaline. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek Adrenaline. Uit Groningen. Dit is deze week Gronings goud.
4: Marieke Schenk met

0: Blues Brothers. And Everybody Needs Somebody. Gisteren, ja, als voetballiefhebber heb je waarschijnlijk meegekeken, meegelezen. Ook in ons liveblog natuurlijk. De wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Nou, dat geeft wel wat stof tot napraten. Dat doen we dan ook met Stefan Bleker. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ik heb me geërgerd. Jij ook?
1: Nou, nee, ik erger me niet zo heel snel. Maar ik denk wel een beetje dat ik weet waar je op doelt. Want het was niet zo goed, hè. Misschien was de verwachting vooraf, ja, dat het wel iets beter zou worden dan het uiteindelijk werd.
0: Ja, want ja, ik heb, moet eerlijkheidshalve zeggen, ik heb het begin van de wedstrijd gemist. Het stond zeg maar al gelijk toen ik inschakelde. En het verbaasde mij zo dat het een heel ander FC Groningen was, bijvoorbeeld dan tegen ADO. En dat was wel een heel sterk FC Groningen, maar dit was wel helemaal de andere kant op.
1: Ja, en dat heeft dan toch gewoon te maken eigenlijk met de tegenstander. ADO voetbalde best wel naïef, best wel veel naar voren. En ja, daar is Groningen goed in, hè. Dan komen de ruimtes ook bij de tegenstander. En ja, je weet van Danny Buijs, die heeft dat natuurlijk gewoon uitstekend op orde. En daar heeft Groningen, net als vorig seizoen bleek gisteren, ja, gewoon best wel veel moeite mee. Om dan door zo'n muur heen te voetballen als een tegenstander ja, niet zo gek veel gaat aanvallen zoals, nou ja, ADO dat bijvoorbeeld deed.
0: Ja, wat zou je nou voor wedstrijd krijgen als Groningen een soortgelijke tactiek zou hanteren? Lok je ze daarmee uit de tent, denk je?
1: Nou, dat is natuurlijk wel interessant, hè. Want je ziet nu wel dat Danny Buijs Groningen gewoon, net als vorig seizoen, met deze tactiek de baas is. En ja, Groningen doet eigenlijk exact hetzelfde, ja, als wat het vorig jaar deed. Maar het probleem is een beetje, ik denk dat Groningen niet heel erg anders kan. En dat is natuurlijk best wel lastig, hè. Je kan niet even zeggen, nou, we gaan het nu zo of zo aanpakken. Ja, dit is eigenlijk gewoon de Groningse tactiek. En zo zullen ze, denk ik, het ja, bijna elke wedstrijd proberen aan te pakken.
0: Ja, nou, het wordt zo langzamerhand een beetje een angstgegner inderdaad. Vorige week tegen PSV, die was wel ingecalculeerd. Hier hadden ze toch wel wat meer gehoopt. Dit geeft stof tot nadenken, ook komende week. Denk je dat ze daar tactisch ook wat mee gaan doen? Of dat ze inderdaad toch wel gewoon een beetje tegenstanderafhankelijk op dezelfde voet doorgaan?
1: Ja, ik denk dat laatst, hoor. Dat ze gewoon een beetje doorgaan op deze manier. En nou speelt Groningen volgende week tegen Twente. Nou ja, dat is weer een tegenstander, hè, wat ook wat meer vooruit wil voetballen. Zou je zien dat er weer wat meer ruimte komt achterin. Ja, en dat kan Groningen gewoon best wel goed. Het doelpunt wat Groningen maakte, de gelijkmaker. Dan zie je eigenlijk ook, ja, dat ze weer weten te profiteren van wat ruimte. Vaassen die doet dat dan heel goed met weer zo'n strakke bal naar het middenveld waar Van Bergen staat. Die draait eromheen. En dan uiteindelijk met snel voetbal kunnen ze dan weer een goal maken. Maar ja, dat snelle spel en dat snelle combineren om die ruimtes dan bij de tegenstander te vinden, ja, dat was gisteren gewoon best wel lastig. En ik vond de achterhoede echt dramatisch.
0: Ja, was ook heel slecht inderdaad. Maar ook het er doorheen komen. Nauwelijks er doorheen gekomen. En toen kwamen ze er aan het einde nog een keer doorheen. Niels Ergens, ja, die schrok er haast zelf ook van. Of wat wilde hij eigenlijk met die bal? Hij schoot hem zo hoog over.
1: Ja, hij wilde hem binnenschieten, denk ik.
0: Ja, ik denk het. Ik denk dat hij wil scoren.
1: Ja, weet je, ja, kijk, niet elke kans kan erin. En Ergens is een echte afmaker. En ja, dit gaat hem niet heel veel vaker, denk ik, gebeuren. Hè, dat je zo'n kans om zeven helpt. Maar ja, dat hoort natuurlijk wel bij. En ik vond Ondrejka, de jongen die inviel, hè, die gehuurd wordt door FC Groningen van Parma. Ja. Ja, dat is wel een speler, denk ik, die wel met een individuele actie, ja, zeg maar, een tegenstander op het verkeerde been kan zetten. Dus het zou mij niks verbazen dat hij misschien binnenkort wel eens in de basis kan gaan starten. Dat is de vraag voor wie.
0: Ja, het is, hij speels. Hè? Er gebeurde inderdaad direct wat toen hij in het veld kwam. Ja, acties, ja, maken, tegenstanders,
1: ja,
0: opzoeken.
1: Leuk.
0: Ja, dat was leuk.
1: Absoluut,
0: om te zien.
1: Ja.
0: Trouwens ook wel leuk om te zien, vond ik nog wel even het, nou, het vermeende, zou ik haast nu zeggen. Opstootje tussen Vaassen en hoe heet de spits van
1: Zeefuik.
0: Die hadden het, leek tenminste echt met elkaar aan de stok. En na afloop was er niets aan de hand.
1: Nee, klopt. Ah, ja, dat heb je af en toe, hoort erbij. Maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje onnodig.
0: Ja.
1: Is helemaal niet nodig.
0: Nee. Volgende week tegen Twente. Stefan, dankjewel. Mooie zaterdag, hè?
1: Ja, hetzelfde, Hans.
0: Yo, hoi hoi.
1: Mooi, mooi.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: De Winter Riool Service
9: lost elke verstopping en lekkage snel op.
8: De Winter Riool Service.
9: Kijk op uriool.nl.
10: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Radio Noord. Noord en Ommeland.
13: Met Hans Wouken.
14: Ja, een spektakel in Slochteren. Daar gaan allemaal honden het zwembad in. Wieneke is erbij. We spelen de weekquiz. En Pieter is

0: Lene Marlin. Opende het derde uurtje Noord- en Holland. 7 minuten over 10 en dat deed ze met Sitting Down Here. 29 augustus, Pieter de Hart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je je nog ondergedompeld in feestgewoel gisteren tijdens het Gronings ontzet?
1: Nee, nee. En het was ook... meestal hebben ze voor ons, noem je dat, die scheepjes die ze tegen elkaar...
0: Ja, die drakenboten. Ja, ja.
1: Maar die waren verplaatst.
0: Vanwege?
1: Meestal ga ik uit het raam kijken. Dat is groot plezier met de drakenraces, maar ze hadden het 100 meter verplaatst. Dus ook niet.
0: Kon ook niet uit het raam hangen en dan toch nog een glimp opvangen.
1: Nee, nee, maar het is natuurlijk. Ach, het is toch een prachtig feest. Dat is natuurlijk wel, hè?
0: Zeker.
1: Maar ik denk, ja. Dat hadden we geloof ik ook al op de site. Van moet je daar niet gewoon een ik wou zeggen, nationale, maar in ieder geval een Groningse feestdag van maken?
0: Gaan ze doen. Komen die, volgens mij komt het helemaal goed. Wordt helemaal op orde gebracht. We gaan over 5 jaar allemaal in het groen-wit de straat op.
1: Goed, goed. Ik begin de 29e augustus 1925. Want dat was de geboortedag van Ger Vaders. Hij was meer dan een kwart eeuw, vanaf de begin jaren 60 tot 1987... de hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden. En hij zat in 1975 in die... eerste trein die bij Wijster werd gekaapt door Zuid-Molukkers. En heeft er ook een bijzonder boek over geschreven later. Hij begon, dat wist ik niet, hij begon zijn loopbaan bij de Waarheid.
0: Mm.
1: Dus kennelijk een communist van huis uit.
0: Ja. Huh?
1: Jarig en nog onder ons. Want zij is 52 jaar geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Diana Bakker uit Scheemda. In 1992 werd ze met onder andere Bettine Vriesekoop en Mirjam Hooman tweede op het EK voor landenploegen. Ze werd ook in 2007, dat is denk ik de grootste prijs, met de treffers uit Klazina Veen won ze de Europa Cup voor landskampioenen.
0: Tafeltennis hebben we het dan over, of wij zeggen thuis pingpong.
1: Zei ik dat niet? Ja, nee. Tafeltennis, heel goed.
0: Ja,
1: ja dat was een... Nou ja, wij hebben wel goede tafeltennis gehad.
0: Zeker.
1: In die, hè, de Gebroeders Vlieg, die leidden die allemaal op hier en zo. Nog een verjaardag van een hele goede basketballer, Rogier Jansen. Hij kwam in 2003 voor het eerst naar Groningen. Hij heeft 3 periodes gespeeld. En toen werd hij in 2004 gewoon landskampioen. Het was toen een daverende verrassing onder Tom Boot. Dat was leuk. En hij kwam nog 2 keer terug. En in 2009 kreeg hij ruzie met Marco van den Berg. Dat kan ook gebeuren.
0: Ja, dat kan maar zo.
1: Ja. Dan 29 augustus 1998. Ik was erbij. Ik zag ze de hoogte ingaan. De zwart-gele ballonnen aan de Lange Leegte. Want dan kregen we toen een prachtig nieuw stadion. En het was even feest. Maar dat duurde 12 jaar en toen ging de club failliet. En toen gingen we nog even door. En in 2013 was het voorgoed voorbij met Veendam.
0: Sommigen hebben er nog verdriet van, weet ik.
1: Ik denk bijna meer dan sommigen. Dat zijn nog best veel mensen die... En het is ook jammer.
0: Maar het stadion staat nog en ziet er beter uit dan ooit.
1: Stukje,
0: dat is wel...
1: Ja. En er wordt meestal in de voorbereiding... komt FC Groningen nog een potje voetballen.
0: Zeker.
1: Dus dat is nog een keer leuk. Ik heb gekozen voor een stukje wat eigenlijk aansluit op Bommen Berend. Want Bommen Berend was in feite gisteren, 28 augustus. Op 29 augustus werd er een... Ozebrand Rengers werd gearresteerd. En dat was de jonker van Fivelingo. Dat is een hele machtige man. En in die tijd speelde tussen alle bedrijven door... speelde nog altijd die tegenstand tussen stad en ommeland. En hij was van de ommelanden. Dus die hadden ze mooi te pakken. En nou, daar gaat het verhaaltje een beetje over. Plus nog even wat aanwijzingen over hoe het toch kon... dat Bommen Berend werd verslagen. Dat is heel knap. Dat is heel knap ook van meneer Rabenhaup... die hier de zaak aanvoerde. En wat voor mij nieuw was, wat ook in het verhaaltje staat... is dat daar ook de kanonnen van Michiel de Ruiter... een belangrijke rol in hebben gespeeld.
0: Ja, dat wist ik ook echt niet. Ik las het net. Dat je, het staat een prachtig artikel natuurlijk weer. Daar staat Michiel de Ruiter zijn kanonnen hebben meegeholpen.
1: Ja, dat kan een verschil hebben gemaakt.
0: Nou, wow, dat reken maar.
1: Ja.
0: Ja. Mooi artikel.
1: Dank
0: terug
1: je.
0: Te vinden. Op de site.
1: En lezen.
0: Pieter, mooie zaterdag.
1: Dank je.

0: te vinden op de radiostations, de hitlijsten, et cetera, et cetera. Shakira was dat met Burna Boy en Dai Dai.
1: Noord- en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: Jij bent met haar opgegroeid. Jij weet niet anders dat Shakira er is.
3: Nee, inderdaad. Nee.
0: Ja. Ja. Het is fijn ook om zo jong te zijn natuurlijk. Maar, ja. Maar ze doen al wel heel lang mee.
3: Dankjewel.
0: Oh, wat fijn. Ja, ik ben ook zo trots op dat ik jong ben. Knap, hè?
3: Ja, maar dat is wel echt... die is er altijd geweest.
0: Ja. Pink, Shakira, die zijn allemaal een beetje... zelfs een
3: Rihanna.
0: Rihanna.
3: Ook wel.
0: Maar een beetje zelfs op het moment.
3: Ja.
0: Ga de vraag niet over natuurlijk. We hebben een leuke vraag. We hebben een leuke vraag. We gaan het hebben over voetbal, maar dan even anders.
3: Ja, klopt.
0: Niet de FC. Ja, wel de FC.
3: Ja, wel de FC, ja.
0: Vertel.
3: Nou, de mannen die hebben alweer de vierde competitiewedstrijd gespeeld. Maar vandaag beginnen de vrouwen aan het nieuwe seizoen. En ze spelen net zoals vorig jaar in stadion Essenberg in Haren.
0: Prachtige plek.
3: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Maar ja, ze spelen daar natuurlijk niet alleen. Wel een tegenstander nodig.
0: Ja, een tegenstander.
3: Ja, en de vraag is, wie is dan de eerste tegenstander van de vrouwen van de FC?
0: Oké, dit is geen oefenwedstrijd. Dus het is een startcompetitie voor de dames. Ze spelen op welk niveau spelen
3: tweede
0: ze?
3: Tweede divisie.
0: Tweede divisie, dat is dan het ene hoogste, tweede hoogste niveau?
3: Ja, je hebt tweede divisie, eerste divisie en dan de eredivisie. Nou, en ze hopen dit jaar weer op promotie naar de eerste divisie. Eigenlijk naar de eerste helft. Dus.
0: Gaat dat lukken, denk jij? Want jij kijkt wel eens mee.
3: Ja, zeker. de verwachting is van wel. Ze hebben net een toernooi gespeeld. Ook tegen veel belofte teams. En dat zijn ook teams die ze weer tegen gaan komen in dit eerste seizoenshelft.
0: Mm-hmm.
3: Dus, en daar hebben ze gewonnen.
0: Oké. Okay.
3: Dus ja, dat is wel een goede voorbode.
0: Je mag inderdaad wel als doelstelling hebben dat die promotie er moet gaan komen.
3: Ja.
0: Nou, vandaag dus de eerste wedstrijd. Wie is de eerste tegenstander van FC Groningen vrouwen? En je hebt er een multiple choice van gemaakt zoals altijd.
3: Ja. A. Jong Sparta.
0: B.
3: Jong Excelsior.
0: C.
3: Jong Heerenveen.
0: Het zijn dus allemaal jong teams. Wat, dat heeft er dus mee te maken, heb je me net uitgelegd, dat die teams, de eerste teams hoger spelen.
3: Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, dus de eerste tegenstander van FC Groningen. Wanneer is die wedstrijd?
3: Vanavond om 6:30.
0: Vanavond om 6:30, stadion Essenberg. Is dat dus A. Jong Sparta, B. Jong Excelsior, C. Jong Heerenveen. Wat kun je winnen dan?
3: Een paraplu.
0: Oh, die hebben we nodig.
3: Nou, zeg dat wel.
0: Ja, helaas. Maar goed, je kunt er hier eentje winnen.
3: Ja.
0: Nou, als je het weet, 050-3188-288. Daphne zit er klaar voor.

0: En met mijn ogen dicht.
1: Noord en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: Ja, ja. Daphne die stelde de vraag dus over het voetballen. Vanavond om 6:30 op de Essenberg. Prachtige locatie nogmaals. Daar gaan de dames van FC Groningen hun seizoen openen.
2: Ja.
0: En de vraag was tegen wie, hè? Zullen we nog even 1 keer de 3 mogelijke antwoorden voor de mensen die het gemist hebben. Wat zijn de 3 mogelijke antwoorden? A.
2: Jong Sparta.
0: B.
2: Jong Excelsior.
0: C.
2: Jong Heerenveen.
0: Nou, Corrie uit Hoogezand. Mooi.
3: Goedemorgen,
0: Corrie.
3: Ja.
0: Nou, wat gezellig. Je bent lekker vrolijk.
3: Ja, ik vind het ook heel spannend.
0: Oh, vind je het spannend?
3: Ik ben altijd vrolijk, ja.
0: En altijd vrolijk. Nou, beide dingen snap ik heel goed. Vooral dat je heel vrolijk bent is ook heel fijn natuurlijk. Hoe breng je zo'n zaterdag door dan, tot dusver, behalve radio?
3: Nou, ik heb straks even een klusje te doen met mijn nicht en met de pedicure vriendin. We gaan even banken ophalen bij haar broer. Ja. En dan krijgt mijn nicht de bank van mijn pedicure.
0: Oh, en dat hebben jullie onderling even zo geregeld? En krijgt het dan ook nog een gezellig vervolg? Een gezellig samen zijn? Lunch of zo? Of misschien iets later een klein bolletje of zo?
3: Nou, nee, wij doen eigenlijk alles leuk om te ruilen.
0: Ja, ja, ja.
3: En dit doen wij als vriendinnen en vrienden onder elkaar.
0: Fijn. Wat leuk, hè, om goede vrienden te hebben.
3: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. En het levert in ieder geval ook nog levensgemak op. Omdat je elkaar een beetje kunt voorzien van dingen die je nodig hebt.
3: Ja, ja. Misschien heb ik wel weer hulp terug nodig. Dus dan kun je ook weer vragen.
0: En je vindt het een beetje spannend. Waarom vind je het spannend dan?
3: Nou ja, het is altijd spannend om je straks terug te horen op de televisie, op de radio.
0: Ja, ga even terugluisteren.
3: Ja, dat ga ik zeker.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Vroeger moesten we dan even een stukje knippen en dan stuurden we een cd'tje op.
3: Oké.
0: Maar ja, dat is natuurlijk van vroeger. Nu kun je gewoon zelf op je computer of op je telefoon, of hoe je maar wilt, kun je even terug luisteren. Ja.
3: Ja,
0: ja. Nou, dan hopen we dat je het goed hebt, Corrie.
3: Ja, ik heb antwoord C.
0: Jij denkt dat de eerste tegenstander van FC Groningen, de dames dus, vanavond is antwoord C, Daphne. Jong Heerenveen.
2: Nou, klopt helemaal.
0: Het klopt! Ja! Het is helemaal goed, Corrie. En die paraplu die komt jouw kant op. Blijf even hangen, dan kan Daphne dat voor jou in orde maken.
3: Ja, fijn. Dankjewel.
0: En heb een mooi weekend. En veel plezier zometeen, hè, met de vriendinnen.
3: Ja, dankjewel.
0: Doei.

0: onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Beetje aan de late kant, 3 minuten over half 11. Zaterdagochtend, Fleur, goedemorgen, Noordnieuws.
3: Goedemorgen. Op de N974 is gistermiddag een automobilist om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een eenzijdig ongeval in Onstwedde. De hulpdiensten waren snel aanwezig, toch mocht hulpverlening niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. FC Groningen heeft Groningens Ontzet geen feestelijk tintje kunnen geven. In stadion Euroborg was Fortuna Sittard gisteravond met 2-3 te sterk. Onze verslaggever Stefan Bleker vertelt wat hij ervan vond.
4: Ja, dat snelle spel en dat snelle combineren om die ruimtes dan bij de tegenstander te vinden. Ja, dat was gisteren gewoon best wel lastig. En ik vond de achterhoede echt dramatisch.
3: De Groninger spermadonor heeft doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt en daarover gelogen. Dat zegt een van de gedupeerde moeders in Groningen, Babs. Van de kinderen zouden er tenminste 21 in Groningen wonen. Ondertussen neemt het aantal meldingen toe. Babs kwam in 2012 via een website in contact met de man. Zij beviel nog datzelfde jaar van een dochter. Na verloop van tijd ontdekte ze dat de donor tegen haar en tientallen andere vrouwen had gelogen over het aantal nakomelingen.
5: Nu zijn er vrouwen, zeg maar, die dan 4 dagen geleden uit het niets die 121 op zich afkrijgen. En daar word ik weer emotioneel van. Omdat ik denk, ik kan nu een voorstelling maken hoe dat is in zo'n leven. En dat is echt niet, dat is niet oké.
3: De oppositiepartijen van de gemeente Eems-Delta hebben gezamenlijk gereageerd op de melding van geuroverlast. Afgelopen week werd bekend dat bewoners daar zich zorgen maken over wat er precies in de lucht zit. Volgens hen is de situatie sinds de komst van bandenrecycler Cirktec verslechterd. De oppositiepartijen roepen op nu concrete afspraken te maken. Onder andere over een dekkend meetnet voor de geuroverlast. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
2: Goed, dankjewel. Gaan we naar het weer. Dat doen we met Gert Voelman.
6: We beginnen bewolkt met enkele buien. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen even droog. Afgezien van een lokale bui komt de zon er ook bij. 21 tot 22 graden, misschien het zuidoosten 23 graden. Veel wind, vrij veel wind, een matige toch vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond, vannacht komen er meer buien opzetten. Opnieuw vrij veel wind en 16 tot 17 graden.
7: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
8: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
11: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
12: De Winter Riool Service
13: lost elke verstopping en lekkage snel op.
12: De Winter Riool Service.
13: Kijk op uriool.nl.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

0: 20 minuten voor 11. Zaterdagochtend, Noord en Ommeland en de Bee Gees en Tragedy. We gaan naar Wieneke. Ja, ik zei het al even toen we dit uur begonnen. Ja, dat gaat wat gebeuren daar in Slochteren. Je hoort het wel vaker. In een zwembad en dan allemaal honden in het water. Heb jij zelf ook een hond meegenomen, Wieneke?
1: Nou, ik heb geen hond meegenomen, maar het had wel een groot feest geweest. Want dat is het hier. Onder luid geblaf sta ik hier bij zwembad De Tobbe in Slochteren. Want de honden mogen vandaag het zwembad afsluiten. En dat doen ze met heel veel plezier. En ik sta hier naast de medewerkster van het zwembad. En hoeveel honden hebben we nu ongeveer te zwemmen?
2: Ik denk wel rond de 15 ongeveer. Ja, het zijn best wel wat opkomende dagen.
1: En herken je ze dan ook van vorig jaar bijvoorbeeld?
2: Een paar herken ik wel, ja.
1: Ja? Ja. Want het grappige is, toen ik hier net aankwam, kwam er een labrador. Die was eerst nog een beetje, die kijkt nog even naar het water van mag ik er echt in? Is dit zover? En de ander die springt er zomaar in, hè?
2: Ja, er zit wel een verschil in. En sommige baasjes denken ook van even proberen, dus ik gooi hem even erin. En dan uiteindelijk vinden heel veel het alsnog heel leuk.
1: Ja. Doen jullie dit elk jaar?
2: Ja, we proberen het wel elk jaar te doen, omdat de opkomst dus ook steeds beter wordt. Dus dat is echt heel leuk voor elke hond weer.
1: Ja, tot 12 uur mogen de honden hier in het zwembad. En de jonge jongens die zijn er ook bij te spelen met de ballen en de stokken in het water. En gisteren hadden jullie hier ook een feestje.
2: Ja, we hadden gisteren spijkerbroek hangen en disco zwemmen.
3: Leuk.
1: Ja. Een beetje goed zwemseizoen gehad?
2: Ja, het was echt perfect weer natuurlijk. Dus er waren veel mensen wel opkomende dagen. Het was heel leuk.
1: Ja. En dan de honden als laatst. Nou, dan ga ik nog eens even kijken bij zo'n hondeneigenaar hier. Die staat te knuffelen met de natte hond. Want ja, dat is de hond wel. Hoe heet de hond?
4: De hond heet Luna.
1: Luna. En Luna vindt zwemmen wel leuk.
4: Ja, zeker.
1: De eerste keer? Of?
4: Hier in het zwembad wel. Maar normaal zwemt ze wel vaker.
1: Ja, ze is het er niet mee eens dat ik hier erbij sta. De bescherming van Bruno. Ja, ik ga al aan de kant. Ik ben al weg. Want Bruno die kwam hier aan. Waar is de eigenaar van Bruno? Nou, die kwam hier aan. Dat was nog niet eens de ketting los en die sprong er al in. Huskies, herdershonden, labradors. Waar houden jullie zelf van? Hans, wat is jouw lievelingshond? Ben je er nog, Hans?
0: Ja, ik zit even met collega Serge in het veen te praten. Oh, en ik vergeet helemaal dat jij al klaar bent. Hey, dankjewel en veel plezier zometeen.
1: Ik vroeg me af wat jouw lievelingshond was, Hans.
0: Mijn lievelingshond? Ik heb altijd een Alaska Malamute gehad. Zeg je dat iets?
1: Nee, wat is een Alaska Malamute?
0: Dat is een grote husky. Alleen dan zonder de blauwe ogen.
1: Oh, maar er loopt hier ook een mooie husky. En die heeft dan zo'n vacht waarvan het net lijkt alsof die niet eens nat is.
0: Nee, dat klopt, ja. Nou, dat heeft de Alaska Malamute ook, alleen iets wat groter. Zeg maar een beetje de diesel variant van de husky. Oh. Maar die had een hekel aan zwemmen, hoor, kan ik je vertellen. Dus die zou het zwembad niet ingesproken zijn.
1: Nou, hier springen ze er met alle plezier in.
0: Mooi zo. Hey, ik zal de volgende keer goed naar je luisteren, hoor, Wieneke. Sorry.
1: Nee, maakt niet uit. Het is goed. Okay. Groetjes daar.
0: Hey, doei.

0: Stella Lethy en Boston. 10 minuten voor 11 op de zaterdagochtend. Ze was de eerste en tot nu toe de enige communistische burgemeester van Nederland. Ik heb het over Hanneke Jagersma, voormalig CPN-politicus in Beerta. Marlotte Akkermans interviewde haar in de nieuwe aflevering van de podcast Groningse Geschiedenis. Ik heb Marlotte aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wilde je Hanneke Jagersma interviewen?
1: Nou, mijn vader en ik hadden een aflevering gemaakt voor onze podcast over de Graanrepubliek. En daar gingen we natuurlijk heel erg in op, ja, toch wel het opkomende communisme in Oost-Groningen. En toen kreeg ik een reactie van een luisteraar die zei, hele leuke aflevering, maar het miste Hanneke Jagersma. Toen dacht ik, verdikkie, hij heeft gelijk. Ja. En toen heb ik via haar mailadres achterhaald. En ben ik met haar in contact gekomen en heb ik het gewoon gevraagd van Hanneke, zou ik je mogen interviewen? En ze zei ja, dus dat was de reden.
0: Ja, wat kwam er zo al voorbij? Kwamen er ook bijvoorbeeld nog dingen boven water die je nog niet eerder had gehoord van andere mensen?
1: Nou, eigenlijk heel veel, want het is een tweeluik geworden. Dus twee van onze afleveringen staan in het teken van mijn interview met Hanneke. En ik wilde heel graag een, ja, zo volledig mogelijk portret van haar schetsen. Dus in de eerste aflevering bevraag ik haar met name op haar jeugd. En vertelt ze over haar jeugd in Friesland. Maar ook over dat ze op een gegeven moment verhuisd zijn naar Zuidlaren. En het geeft gewoon een prachtig tijdsbeeld, vind ik. Zij kan heel beeldend vertellen. En ik denk dat het voor heel veel luisteraars ook herkenbaar is wat ze vertelt. En die eerste aflevering stoppen we rond 1980. En de tweede aflevering, dan hebben we het over haar burgemeesterschap. Want zij werd in 1982 de eerste communistische burgemeester van de gemeente Beerta. En dan hebben we het over die aanloop naar het burgemeesterschap en het burgemeesterschap zelf. En ja, ik vind het echt twee prachtige afleveringen geworden.
0: Ja, wat voor vrouw was zij? Is zij?
1: Ze is een vrouw die de wereld beter wil maken. En ze heeft hele mooie principes. Ze is heel activistisch. Ze is, ook al vindt ze het zelf niet zo heel erg, heel feministisch, maar gewoon door het te doen. Zij was bijvoorbeeld de eerste burgemeester voor wie zwangerschapsverlof geregeld moest worden. Ze is heel slim.
0: Dat moest ze afdwingen. Dat moest ze afdwingen in die tijd.
1: Ja, dat was, dat bestond gewoon nog niet. Want die situatie had zich nog niet eerder voorgedaan. Ze was niet de eerste vrouwelijke burgemeester, maar wel een van de. Maar ze was wel de eerste burgemeester die in verwachting raakte tijdens haar termijn. Dus daar moesten gewoon nieuwe dingen voor bedacht worden.
0: Gek eigenlijk, helemaal zo lang is het nog niet geleden.
1: Helemaal niet. Nee, helemaal niet lang geleden.
0: Nee, bijzonder tijdsbeeld. Tenslotte nog even, kwam je ook echt nog dingen te weten waarvan je echt even met de wenkbrauw omhoog ging, waarvan je echt dacht van god, dat had ik echt niet verwacht.
1: Nou, wat mij met name verbaasde, of wat ik heel erg mooi vond in dat gesprek, was haar houding ten opzichte van het communisme. Want het communisme heeft vaak toch wel een negatieve connotatie. Dat vinden we een beetje spannend met z'n allen. En zij zei, ja, er moest gewoon in die periode, de jaren 70, de jaren 80, iets veranderen in hoe er met Groningen bijvoorbeeld landelijk gezien werd omgegaan. En de CPN was de enige partij die dat uitdroeg, dat activisme en die roep om verbetering. En dat is voor haar de reden dat zij zich bij die partij heeft aangesloten. En ik vond dat gewoon zo mooi, dat zij dan uit die ideologie weet te halen wat voor haar helpend is en dat inzet om Groningen te helpen. Ja, ik vond het echt een prachtig interview.
0: Mooi. De nieuwe aflevering van de podcast Groningse Geschiedenis luister je vanaf nu op de app en website natuurlijk van RTV Noord. Marlotte Akkermans, dankjewel en heb alvast een mooie zaterdag.
1: Insgelijks, dankjewel.
0: Dank je, hoi hoi.
1: Doei. Prettig weekend.
0: Goeiedag, Hem.
2: Mooi, Jans. Dat is lang geleden.
0: Dat is lang geleden, hè? Ja, dat is lang geleden, ja. Ja, ja. Dan toch gewoon een grens natuurlijk.
2: Ja, waarom nooit?
0: Sergej, wat is toen voor onze petto straks?
2: Nou, wie gewoon belt met, en dat ik vind het normaal heel bijzonder, Frantina Kiekebelt.
0: Frantina Kiekebelt?
2: Hij deurt er mid aan de Groningen Swim Challenge. Mm-hmm. Daar is nou aan de gang, gewoon even met Bel. En ze doen dat night zomer. Het is er voor geld op te holen voor het UMCG Kanker Research Fonds. Maar het is ook wel een heel avontuur, dus daar gaan we het even over hem. Verder gaan we nog de live op zuiken. En dat doen we met Herman van Sloten. Zij, hoe hij zien Bieneke ontmouwd heeft. Ja, en alvast de twee ploten voor vandaag op vinyl.
0: Ah, ik zeg Elvis al.
2: Elvis Presley, ja. En deze ploot, dus daar, ja, hoe spreek je daar nog nou?
0: Ja.
2: Daar kwam je nou echt achter, hè?
0: Nee. Ja. Annika.
2: Annika. Met Japanese Boy.
0: Oh, kijk eens even. Nou, de oldschoolers die gewoon voor Elvis. Dat kan je niet missen, toch?
2: In de ghetto. Dat is ook een van zijn mooiste.
0: Prachtig.
2: Ja, maar houden we gewoon het zijn de meesterstem. Daar geldt natuurlijk. En voor het laatste uur alvast. Jan Boonstra met de autovroog. Het is een stoere vroog vandaag. Dus
0: een stoere vroog.
2: Pittig.
0: Pittig dus. Ja, stoere. Het grunnigste stoere. Ja. Pittige vroog. Veel plezier met Sergej en Daphne natuurlijk. Goud weekend, Holland Noord en mooi. Ja.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van

0: wordt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
1: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Binnenkort in Martini Plaza, het grootste Zwanenmeer ter wereld, Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
15: Blijenberg.nl.
16: Oh, die van die deuren.
15: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
17: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
18: Radio Noord.
19: Noord en Ommeland.
20: Met Sergej in het Veen.
21: Straks bellen we met Frantina. Ze doet met aan de Groningen Swim Challenge. En Winschoon staat in het teken van waterbij. En ook door BMW en B natuurlijk.

0: The Bad Habits van Ed Sheeran. Ja, voor veel mensen was het vrouwgepissen, zoals je dat zegt. Want hij deed namelijk met aan de Groningen Swim Challenge. Dat is een estafettetocht waarin gezwommen wordt van Zoltkamp naar Stad. Dat is op de kop af zo'n 33,5 kilometer. Nou, en dat is natuurlijk allemaal voor het goeie doel. Om geld in te zamelen voor het UMCG Kanker Research Fonds. Nou, een van de teams die je eraan meedoen, dat is zoet, zout, zuur. En het bestaat uit 6 mensen. En Frantina Kiekebelt uit Oldenkaak, die is een van de teamleden. Nou, nooit in het water, maar in een bootje de Noorste. Frantina, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het precies in zijn werk? Want je bent met een team en jij zit nu in een bootje. Hoe gaat dat nou precies?
1: Ja, we zijn dus inderdaad met 6 dames en 2 schippers. En er is steeds 1 in het water en nou, ongeveer 20 minuten en dan wisselen we weer.
0: Ja, en jij bent zelf ook al in het water geweest, denk ik?
1: Ja, 2 keer nu.
0: Al 2 keer? En ja. Hoe ging dat?
1: Nou, ik ben de tweede zwemmer, zeg maar. Ik ben niet helemaal bij de start begonnen, maar als tweede vanaf Zoutkamp. En dat was best wel zwaar. Dan is het nog heel donker.
0: Ja, koud ook, denk ik.
1: Ja, dat valt op zich in het water wel mee. Maar dus vooral in Zoutkamp is het natuurlijk best wel breed water en best wel veel golven. Je bent je oriëntatie een beetje kwijt. Nou, dus dat vond ik best wel pittig.
0: Ja.
1: Maar daarna kwamen we wat meer in gesloten water. En toen was het ook al een beetje licht. Nou, toen kon ik echt wel veel beter mijn ritme vinden. Dus dat was een stuk prettiger. Alleen, tussendoor ging het even flink regen. En dan is het in de boot natuurlijk wat minder prettig. Dan kun je weer beter in het water liggen.
0: Ja, dan ben je al nat. Ja.
1: Precies. Ja. Ja. Jullie en je wordt warm van het zwemmen, hè?
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk weer het voordeel. Hey, jullie doen het met 6 dames. Daar bestaat jullie team uit. Ja. Kenden jullie elkaar hiervoor ook al? Of hoe is het team tot stand gekomen?
1: Nou ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Er was één persoon, dat is Gerbrug, die had het idee opgevat om in de gracht te gaan zwemmen, individueel. En die kende ik. En die vertelde het aan mij. Toen zei ik, nou, in de gracht zwemmen, dat zou mij helemaal niet trekken. En toen zei ik, nou, we kunnen ook van Zoutkamp naar Groningen zwemmen. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me veel leuker. Maar ja, dan moeten we een team van 6 hebben. Ja, toen zijn wij gewoon rond gaan vragen. En ja, op een gegeven moment hadden we er 6. Maar is ook weer iemand afgevallen. En toen kwam er via toch weer iemand bij. En het is echt een beetje een samengeraapt team. Wat dat betreft. En we kennen elkaar ook niet allemaal.
0: Oh, dus, okay. Nou, wat leuk.
1: Dat was wel bijzonder, ja.
0: Ja, ja. Ja, en allemaal voor het goede doel. Wie ligt er nu, wie ligt er nu in het water?
1: Op dit moment ligt Martine in het water.
0: En hoe gaat het?
1: Ja, eigenlijk heel prima. Ja,
0: wat doe je om haar aan te moedigen?
1: Nou ja, als je eenmaal in die flow zit, dan hoor je niet zoveel. Want dan ben je gewoon in het water in je eigen ritme aan het zwemmen. Dus dan heb je eigenlijk niet zoveel aanmoediging nodig. Nee. Wel dat je zo af en toe even contact hebt, even kijkt van hoe gaat het nog goed? Wil je al wisselen? Nou, dat eigenlijk.
0: Ja, ja, dus jullie zorgen in ieder geval dat je elkaar goed in de gaten houdt. En ervoor zorgt dat jullie het goed en veilig volhouden. Het is dus, zoals gezegd, voor het goede doel. Voor het UMCG Kanker Research Fonds. Een goed doel natuurlijk. Wat is voor jullie de reden om hier dan aan mee te doen voor dit goede doel?
1: Nou ja, kijk, iedereen heeft zijn eigen reden. En ik denk dat er niemand is die helemaal niemand kent. Of uit zijn naaste omgeving die niet met kanker te maken heeft gehad. Of wat dan ook. Maar voor mij persoonlijk is het zo dat mijn schoonvader, die is inmiddels overleden aan kanker, maar heeft eigenlijk door redelijk nieuw medicijn wel veel langer nog geleefd. En nou, dan denk ik, dat gun ik iedereen. Dus ik denk dat de kankervrije wereld willen we allemaal, volgens mij.
0: Ja, ja. En met dat in je achterhoofd, jouw persoonlijke ervaring ermee, zeg maar, zorgt er ook voor dat je een extra stimulans hebt om door te zetten, kan ik me zo voorstellen.
1: Zeker. Ja, zeker.
0: Nou, en op hoeveel staat de teller inmiddels? Hoeveel hebben jullie tot nu toe al opgehaald?
1: Nou, ik ben al super trots op ons team. We hebben al meer dan €4500 binnengehaald.
0: Ah, geweldig zeg.
1: Ja, vind ik echt topprestatie. Bij deze bedankt alle sponsoren, zoals we dat zo mooi noemen.
0: Ja.
1: Maar echt heel top.
0: Nou, fantastisch. En als we nou denken van, nou, we willen ook nog even een steentje bijdragen. Kunnen we dan nog jullie financieel steunen met het inzamelen?
1: Zeker.
0: Ja? Hoe doen we dat?
1: Ja, kan de hele dag nog. Als je gewoon zoekt op Swim Challenge, dan kom je vanzelf op de website. En ons team is dus zout, zoet, zuur. En via de website kun je eigenlijk alles prima vinden.
0: Ja, en dan tot slot nog even over jullie teamnaam, zoet, zout, zuur. Waar staat dat voor?
1: Nou, we beginnen natuurlijk vanaf Zoutkamp.
0: Ja.
1: We gaan richting zoetwater en de zoete aankomst van dat we dat gaan redden. En ook de zoete overwinning als het ware.
0: Ja.
1: En het zuren wat we onderweg hebben, nou, het zuren van kanker, maar ook het zuren van voor onze spieren, denk ik, aan het eind van de dag.
0: Ja. Nou, dat is dan duidelijk. Veel succes nog. Hoe laat verwachten jullie in Groningen, de stad, aan te komen?
1: Rond 19:30 vanavond.
0: Rond 19:30. Dus je hebt nog wel eventjes te gaan.
1: Zeker. We hebben straks, we verwachten zo tussen 1 en 2 in Garnwoud aan te komen. Daar hebben we even pauze. En dan zijn we al over de helft. Dus,
0: hartstikke goed.
1: Ja. Vooral dat het nog een beetje droog blijft. Dat is het voornaamste.
0: Dat zou fijn zijn als het weer een beetje meedoet. En verder slaan jullie elkaar er wel doorheen natuurlijk. Nee. En nog alle tijd om...
1: Wat je ook zei, we kennen elkaar niet. Maar we zijn inmiddels wel... Het is gewoon
0: een echt team geworden.
1: Supergezellig. Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Nou, en ook nog voldoende...
1: En mochten mensen langs de kant staan, dan wil ik nog even zeggen... Dan, we hebben allemaal eentjes op onze boot. Dus dat kan eigenlijk...
0: Daar kunnen we jullie aan herkennen.
1: Kun je ons aan herkennen. Ja. En ook nog ballonnen met nummer 13, want we zijn boot nummer 13.
0: Nou, fantastisch. Echt een feestboot daar dus van het team zoet,
1: absoluut,
0: zout, zuur.
1: Ja.
0: En inderdaad nog voldoende de tijd om nog meer extra in te zamelen voor het UMCG Kanker Research Fonds. Frantina en de andere dames, heel veel succes nog. En tot in de stad. Veel succes vandaag.
1: Dankjewel. Dankjewel voor het bellen.
0: Yo,
1: succes met de uitzending. Doei.

0: Diana Ross met I'm Coming Out hier in Noord- en Ommeland voor in het. Nou, tijd is voor het live dus verhaal van Herman van Sloten en Bieneke. En daarvoor moeten we weer terug naar 2008. Het vond plaats in Winschoten. En Bieneke mocht, zoals ik hier lees, nogal wat indruk op de dansvlauwer. Ik ben benieuwd hoe dat zit. Herman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe maakte Bieneke zo'n indruk op jou op de dansvloer?
1: Ja, ze kwam eigenlijk binnen en ze ging dansen. En ja, goed, ja, van het een komt het ander. Dus ik ben mee gaan dansen. En ja, goed, dat was best wel indrukwekkend.
0: Oh, hoe jij meedanste was indrukwekkend? Of hoe jij
1: nee, hoe zij danste. Mijn dansskills zijn niet zo heel indrukwekkend.
0: Nee. Is Bieneke altijd zo los, zo vrij?
1: Af en toe. Met een borreltje is iedereen wat vrijer, denk ik, op dat moment.
0: Ja.
1: Dus, en vooral met uitgaan. Dus het was in die tijd dan kon dat nog. Tegenwoordig is alles dicht, dus ja.
0: Ja, in 2008 speelde dit dus af. Hoe oud waren jullie op dat moment?
1: 2008, toen was ik 48.
0: 48, dus dan kan
1: zeg
0: ik maar zo...
1: Zeg ik dat goed? Nee, dat lieg ik. 2008 was ik 38.
0: 38, maar dan kan ik me zo voorstellen, Herman, dat je op zo'n leeftijd toch ook al wat ervaring achter je hebt op relatiegebied. Klopt dat ook?
1: Klopt, ja. Klopt.
0: Ja. En dat ging allemaal niet zo goed?
1: Nee, dus ik ben op een gegeven moment niet getrouwd geweest, wel samengewoond. En door de liefde toch wat gaan verhuizen. En zo in Winschoten terechtgekomen. En ja, daar heb ik dan in 2008 Bieneke ontmoet.
0: Ja, nou hartstikke goed. En had Bieneke zelf ook een leven met relaties achter zich?
1: Ja.
0: En waren jullie er allebei ook aan toe? Of hoe stond je er op dat moment zelf in?
1: Eigenlijk aan toe weet ik niet. Het ging eigenlijk vanzelf. Het is niet dat ik echt zoekende was, zeg maar. Nee. En Bieneke volgens mij ook niet. Maar goed, ik denk door het lot hebben we elkaar ontmoet. En zo zijn we verder gegaan.
0: En waarom dacht je toen je Bieneke zag dansen van ik ga daarbij staan, meedansen. Waarom ben je dat gaan doen?
1: Bieneke is gewoon een mooie vrouw om te zien. Dus vandaar.
0: Ja, je bent dan niet echt een verlegen type, denk ik, Herman.
1: Nee, niet meer. Vroeger wel.
0: Vroeger wel, ja.
1: Heel vroeger, maar dat is al heel lang geleden.
0: Kijk. Nou, gelukkig maar dat je dat nu dat je daar geen last meer van hebt. Anders was je misschien niet op haar afgestapt. En hoe is het verder gegaan die avond? Zij vond het ook wel leuk dat jij erbij kwam, denk ik.
1: Daarna zijn we elkaar toch weer wat uit het oog verloren, zeg maar. En heb haar op Facebook nog opgezocht en ik wist natuurlijk niet waar ze woonde en heb nog wat foto's gezien van haar huis. Dus ik dacht van, ik moet toch maar eens op zoek gaan.
0: Ja.
1: Niet gelukt, maar goed, weer tegengekomen.
0: Jij bent een heel onderzoek gestart om Bieneke weer terug te vinden.
1: Ja.
0: Ongelooflijk, ja. Ja, ja. En je zegt, toen kwam je haar op een gegeven moment ook weer tegen in het uitgaan.
1: In het uitgaan, ja.
0: Oké. In diezelfde kroeg ook weer?
1: Weer in dezelfde kroeg, ja.
0: Kijk. En kon ze jou ook nog herinneren, Herman?
1: Zeker. Toch enige indruk gemaakt.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Ja.
0: En klikte het toen ook direct weer?
1: Ja, en sindsdien ook niet meer bij elkaar weg geweest eigenlijk.
0: Ah, mooi is dat, ja. En inmiddels wonen jullie ook samen. Maar niet in de stad waar jullie liefde opbloeide. Niet meer in Winschoten. Jullie zijn de grens overgetrokken, hè? In Boende.
1: Ja, klopt.
0: Wat was daar de reden voor?
1: Er is eigenlijk geen reden voor. Alleen de woningmarkt in Duitsland was destijds aanzienlijk goedkoper als in Nederland. Ja. Dus meer huis voor minder geld.
0: Ja.
1: En we wouden wat vrij staan, dus wat rustiger, zeg maar. En dat is wel gelukt.
0: Ja, nou, wat fijn. En dat bevalt ook goed, het samenwonen. Dat is ook weer een nieuwe fase die je dan samen ingaat.
1: Ja, bevalt uitstekend.
0: Ja. Zeg, Herman, als alles nou zou mogen, alles nou kan en mag, hoe ziet jouw ideale toekomst er dan verder uit met Bieneke? Wat zou je nog graag samen willen?
1: In ieder geval oud worden en misschien nog wel eens een keer een mooie vakantie en dat soort dingen.
0: Ja, ben je al een keer op de knieën gegaan?
1: Nee, dat moet nog.
0: Dat moet nog. O jee. Ja, niks moet, hè? Ja, maar dat zou je wel willen.
1: We hebben het over gehad, maar het moet inderdaad. Ja, ja. Dat zouden we zeker willen. Ja. Ja.
0: Nou, dat zit dan zit er misschien nog aan te komen. Ja. Maar voor de plaat die bij jullie liefdesverhaal past, moeten we toch weer even terug naar 2008, naar die dansvloer daar in Winschoten. Ja. Want daar dansten jullie op één plaat die je altijd is bijgebleven, hè?
1: Ja.
0: Welke mag dat zijn, Herman?
1: Dat was Lady Kaka met Pokerface.
0: Kijk, en als Bineke dat hoort, kan ze zich dan nu ook nog inhouden of gaat ze dan ook meteen staan dansen?
1: Ik weet niet of ze hem nu hoort. Ze staat in de winkel, net als ik.
0: Ja, dat wordt het een beetje vreemd als je daar gaat.
1: We gaan terugluisteren en dan gaan we er zeker op dansen.
0: Nou, hartstikke goed. Veel plezier daarbij. En nog heel veel mooie, liefdevolle jaren toegewenst, Herman. En doe Bineke vooral de hartelijke groeten. Dankjewel voor je mooie verhaal.
1: Zeker doen.
0: Tot de volgende keer, Herman.
1: Oké. Hoi.
0: Ja, dit is de plaat waar het voor Herman en Bineke allemaal mee begon. Op de dansvloer in Winschoten 2008. Nog altijd zijn ze dolgelukkig met elkaar. En misschien gaat Herman binnenkort wel op de knieën. Dit is Lady Gaga met Pokerface.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Het is 11:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Fleur Oostra, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Burgemeester van Groningen Roelien Kamminga heeft afgelopen week kritiek gekregen over haar beleid rondom de drugsoverlast in de stad. Oppositiepartijen vrezen dat sinds het voorneme voor een verhuizing van de dakloze opvang naar de Nieuwe Boteringenstraat de problemen niet zijn opgelost. De burgemeester weerspreekt dat, maar erkent wel het waterbedeffect als er overlast is. Daarmee erkent zij dat bij het ingrijpen op de ene plek de overlast zich soms wel verplaatst naar een andere plek. De gemeente noemt de verhuizing naar de Nieuwe Boteringenstraat noodzakelijk om de rust te laten terugkeren. De bewoners hebben daartegen hoge beroep aangespannen en daar komt in september meer duidelijkheid over. Het laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, in Groningen is uit voorzorg gesloten. Dit nadat daar het kankerverwekkende chroom 6 werd aangetroffen. Na schrik bij de medewerkers blijkt uit de eerste onderzoeken dat er in de lucht geen meetbare concentraties aanwezig zijn. De sluiting van het pand volgt nadat medewerkers op verschillende plekken in het gebouw verfschilfers aantroffen. Het werk ligt niet stil. Er is inmiddels een andere werklocatie beschikbaar gesteld. De oppositiepartijen van de gemeente Eems-Delta hebben gezamenlijk gereageerd op de melding van geuroverlast. Afgelopen week werd bekend dat bewoners daar zich zorgen maken over wat er precies in de lucht zit. Volgens hen is de situatie sinds de komst van bandenrecycler Circtec verslechterd. De oppositiepartijen roepen op nu concrete afspraken te gaan maken, onder andere over een dekkend meetnet voor de geuroverlast. De burgemeester van de gemeente Oldambt heeft 2 woningen gesloten. Het gaat om panden aan de Oosterstraat en Kerkstraat in Scheemda. Het besluit is op grond van de opiumwet genomen. Op beide locaties heeft de politie een inval gedaan. En de woningen zijn inmiddels verzegeld. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
7: Fleur, dankjewel. En iets na 12, dan horen we jou natuurlijk weer. Er is ook veel te doen in onze provincie. Dat is leuk. Bijvoorbeeld in Winschoten. Daar is het staat het helemaal in het teken van het Waterbijfestival. Winneke die is de hele dag voor ons onderweg. En stopt zo even in Winschoten om te kijken wat daar allemaal te beleven valt. Ja, en of het weer een beetje mee zit. Nou, Gert Voerman heeft daar vast een antwoord op.
9: We beginnen bewolkt met enkele buien. Maar in de loop van de ochtend en vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen even droog. Afgezien van een lokale bui komt de zon er ook bij. 21 tot 22 graden. Misschien in het Zuidoosten 23 graden. Veel wind, vrij veel wind. Een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond, vannacht komen er meer buien opzetten. Opnieuw vrij veel wind en 16 tot 17 graden.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
11: 0683 252 162.
13: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
12: Mulders
14: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.

0: een tijdje geleden dat we deze ploor gehoord hebben. Armin van Buuren, This Is What It Feels Like. We gaan eens even kijken in Winschoten, want door staat het hele weekend in het teken van Waterbij, het straattheaterfestival. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben er nog nooit geweest, maar ja, ik hoor van mijn familie wel hard te zeggen, de muiten weer om door hem in te gaan. Wieneke, daar is er nou ook bij. Is het inderdaad echt de muiten weer, Wieneke?
1: Ja, zeker zeg. Hey. Het is niet te geloven, maar ik ben hier bij eigenlijk de verzamelplek van de artiesten. Want hè, bij de Waterbij hebben we straattheater, muziek, allerlei bijzondere figuren. Maar ja, dat materiaal moet ook mee. En ik sta nu eigenlijk in de ruimte waar al dat materiaal ook is. En dat is zo mooi om te zien. Ik heb hier, nou ja, het lijkt een beetje op een dappere dodo. Een vogel, een hele grote, met allerlei kleuren. Maar ook mensen die nu aan de schmink zijn. En ik vroeg netjes, mag ik een foto maken? Nou ja, hè, dan gaat de beleving er wel een beetje vanaf, zei die mevrouw. En dat, daar geef ik wel gelijk aan. Want beleving is bij het Waterbij Festival natuurlijk wel heel belangrijk. Chris, hoe zorg jij er als organisator nou voor dat die beleving van die Waterbij elk jaar weer zo fantastisch is?
2: Nou, door heel veel artiesten te boeken die heel verschillend zijn. He, dat kan van een steltloper zijn, maar het kan ook een goochelaar zijn of wat dan ook. He?
1: Gisteravond waren ze al in de parade aan de slag in de stad hier. En vandaag, wat staat er allemaal op het programma?
2: Oeh, dat is een beetje veel om op te noemen. Dat kan, we hebben Coco Grico Birds, Anna en Elsa, we hebben Dusted Roads, we hebben Liv Stuurman, de Zambini Schoolshow.
1: En de roddeltantes, die gingen zo net met z'n drieën er vandoor, hè? Dat waren drie mooie dames. Pascal, jij bent hier ook van de organisatie. Wat zie jij nou allemaal op zo'n dag als vandaag?
3: Ja, heel veel. Heel veel mensen. Heel veel blije mensen. Maar ook heel veel artiesten. En hoe ze met elkaar omgaan, dat is natuurlijk fantastisch. En hoe wij hier bij het Leger des Heils elk jaar goed worden opgevangen. Ja, het is echt een feestje van iedereen. En dus de vrijwilligers, de artiesten, maar ook de sponsoren die dit elk jaar weer mogelijk maken. Daar zijn we heel blij mee.
1: Dat kan ik me voorstellen. Want ze komen hier dan binnen in hun natuurlijke, gewoon normaal, hoi, ik ben Kees. En ze komen naar buiten. En ze zijn totaal iemand anders.
3: Ja, dan zijn ze echt artiest. Dan kan je ook niet meer met ze communiceren. Op het moment dat ze echt hun karakter zijn, dan is elke communicatie onmogelijk. En dan zitten ze echt in hun rol. Dus kom kijken in Winschoten, want dan zie je heel veel artiesten.
1: Vandaag het programma tot 4 uur. Chris, wat kunnen we allemaal zien dan? Zeg maar, wat verwacht je hoeveel bezoekers er komen?
2: Nou, ik denk dat de stad wel vol loopt. Dus, en er zijn zoveel artiesten dat dat verspreidt zich over de hele stad.
1: Ja, want het gaat een beetje van Leger des Heils naar Cultuurhuis de Klinker? Of?
2: Nee, het loopt allemaal van het Cultuurhuis tot en met de Winschoten Toren. En het Israëlplein, overal is wat te doen. En daarnaast lopen er ook allemaal van die walking acts. En dat is een telefoontje.
1: Ja, moet ook gebeuren, hè? Ja. Nee, kijk, maar, en de assistent gaat al aan de slag.
2: Ja, maar walking acts hebben we. Dus het is ook verrassend, hè? En het is voor iedereen, hè? Het is een volledig gratis festival. Of je nou rijk bent of arm, maakt niet uit. We staan allemaal naast elkaar naar hetzelfde programma te kijken.
1: En mocht het nou vanmiddag niet lukken, je hebt ook een avondprogramma.
2: Ja, hoezo vanmiddag niet lukken?
1: Stel dat mensen al wat te doen hebben, je weet het niet.
2: Nee hoor, het wordt hartstikke druk. En vanavond hebben we natuurlijk ook een spectaculaire show. We hebben eerst de drijvende diva. Dat is een dame in een hele mooie grote jurk die over water gedreven wordt door twee kikvorsmannen. En die zingt voor ons de mooiste liederen. En daarna krijgen we Flyboard Show. Dat is, daar komen twee van die jetskis. En die vliegen over het water. En dan spuiten ze zo'n artiest de lucht in. En dat is ook een spectaculaire act. En daarna sluiten we het geheel af met een schitterend vuurwerk. En dat is wel een paar jaar gehad. Dat is echt een mooi vuurwerk.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het ook een beetje spannend is voor jou vandaag met deze weersvoorspellingen.
2: Nee, het komt zoals het komt. Als het regent, dan is het jammer. En dan gaan gewoon dingen verschuiven of wat dan ook. Maar we gaan gewoon uit van mooi weer.
1: Leuk. Pascal, hoeveel jaren help jij al mee aan dit festijn?
3: Ik denk 2017, geloof ik. Bijna 10 jaar. En voor die tijd was ik dus ook wel bij Noorderzon al werkzaam. En toen zag ik ook heel veel straattheater. En ik denk, ja, bij Noorderzon heb je een betaald kaartje. En de vrije toegang, dat verdween een beetje. Dus toen dacht ik van, joh, eigenlijk moet je dat gewoon weer in Winschoten toepassen. Dus dat je gratis kan genieten van theater, muziek. Internationaal, lokaal. We hebben natuurlijk heel veel lokale artiesten. Maar ook internationaal. Dus terug te komen op je vraag. Hoe lang doe je het? Bijna 10 jaar.
1: Nou ja, en het is gratis. Dat benoemde je heel mooi. Dus mocht je niks te doen hebben vandaag, kom gerust langs hier. Waterbij, Winschoten. Eén groot feest.
0: Tot 4 uur kunnen we daar terecht. Wieneke, dankjewel. En als ik dat allemaal zo hoor en ook de foto's zie op TV Noord, dan is het zeker de muiten weer dan doorheen te gewoon kicken. Door in Winschoten dus het Waterbij Festival. Nu muziek van Phil Collins. You Can't Hurry Love.

0: Shoes in Texas van Ella Langley, die nu hoog genoteerd staat in alle hitlijsten ter wereld. En de country music is helemaal terug. En over de country music gesproken, Daphne. Een grote schok afgelopen week. Dolly Parton overleden op 80-jarige leeftijd. En ook Ella Langley, die we net hoorden, was erg geschrokken. Ze schreef op haar Instagram van: je hebt voor zoveel de weg vrijgemaakt, laten zien dat je veel kunt bereiken als je doorzet. De wereld had Dolly Parton nodig en er zal nooit meer iemand zijn zoals jij. De hemelpoorten zijn opengegaan voor een prachtige ziel. Ja, door veel artiesten wordt ze ook echt als een voorbeeld gezien, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wat zij bereikt heeft. Hoe kwam dat nieuws op jou binnen? Ben je ook geschrokken van het bericht?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is echt een artiest waarvan je hoopt dat hij nog heel lang meegaat. Maar goed, ze was natuurlijk ook al 80. Zo werkt het toch een beetje. Als je bij de radio werkt, dan krijg je het vooral als eerste van collega's te horen.
0: Ja.
1: Gewoon via WhatsApp. Dan hebben we het er meteen even over. En dan hebben we het ook meteen over nummers die we dan zeker moeten draaien.
0: Ja, en ook wat gelijk benoemd is, is ons persoonlijke verhaal. Toen met de hack.
1: Toen kon je
0: niks meer aan muziek vanuit de computer draaien.
1: Dus ja, en ze staan nu ook achter je, inderdaad.
0: Dat is de plaat van de Dolly die ons gered heeft. Ja, zo heeft iedereen wel een persoonlijk verhaal. Of is door haar geïnspireerd. Of heeft van de muziek genoten. Of heeft daar weer bijzondere herinneringen aan. Het is een vrouw waarvan gezegd wordt: niemand had een hekel aan haar.
1: Ja.
0: En daar zijn er steeds minder van.
1: Nou, zeg dat wel.
0: Mensen waar niemand een hekel aan heeft. Nou, we gaan zeker nog heel veel muziek van haar draaien. Bijvoorbeeld nu ook één. Een plaat die je misschien iets minder vaak hoort dan Jolene of I Will Always Love You. Maar zeker net zo mooi. Een heel vrolijk nummer eigenlijk. Applejack.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Hey Remo!
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV.

0: Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En we gaan meteen door naar het laatste nieuws uit eigen provincie. Fleur Oostra, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De oppositiepartijen van de gemeente Eems-Delta hebben gezamenlijk gereageerd op de melding van geuroverlast. Afgelopen week werd bekend dat bewoners daar zich zorgen maken over wat er precies in de lucht zit. Volgens hen is de situatie sinds de komst van bandenrecycler Cirktec verslechterd. De oppositiepartijen roepen op nu concrete afspraken te maken, onder andere over een dekkend meetnet voor de geuroverlast. De Groninger spermadonor heeft doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt en daarover gelogen. Dat zegt een van de gedupeerde moeders in Groningen, Babs. Van de kinderen zouden er tenminste 21 in Groningen wonen. Ondertussen neemt het aantal meldingen toe. Babs kwam in 2012 via een website in contact met de man. Zij beviel nog datzelfde jaar van een dochter. Na verloop van tijd ontdekte ze dat de donor tegen haar en tientallen andere vrouwen had gelogen over het aantal nakomelingen.
3: Nu zijn er vrouwen, zeg maar, die dan 4 dagen geleden uit het niets die 121 op zich afkrijgen. En daar word ik weer emotioneel van, omdat ik denk, Ik kan nu een voorstelling maken hoe dat is in zo'n leven. En dat is echt niet, dat is niet oké.
2: Op de N974 is gistermiddag een automobilist om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een eenzijdig ongeval in Onstwedde. De hulpdiensten waren snel aanwezig. Toch mocht hulpverlening niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. En FC Groningen heeft Groningense Ontzet geen feestelijk tintje kunnen geven. In stadion Euroborg was Fortuna Sittard gisteravond met 2-3 te sterk. Onze verslaggever Stefan Bleker vertelt wat hij ervan vond.
4: Ja, dat snelle spel en dat snelle combineren om die ruimtes dan bij de tegenstander te vinden, ja, dat was gisteren gewoon best wel lastig. En ik vond de achterhoede echt dramatisch.
2: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
6: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
7: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
8: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
9: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Dasja met Austin hier in Noord en Ommeland. Ja, er is een boel te doen vandaag, dit weekend in de provincie. Bijvoorbeeld Bidai, Papingedam, Noorderzon in de stad. Water bij Winschoten, je hoort het net al even in de uitzending. Veel leuke dingen om er even op uit te gaan. Maar ja, het weer moet wel een beetje meezitten, Gert. En het ziet er een beetje sombertjes uit, of valt het wel mee?
1: Ja, nou ja, de zon is vanmorgen ook af en toe wel even zichtbaar geweest. Het is een beetje, ja, zeg maar half tot zwaar bewolkt. En af en toe trekken er van die lichte buitjes over. Het houdt dus niet over. Sinds binnen de nacht bijvoorbeeld in Ten Boer 2,4 mm. Anderzijds, grote gas zat net op 20,3. En die temperatuur zit op veel plaatsen nu, zeg maar, nou, bijna 20 tot 21 graden. Komt vanmiddag nog een gaatje bij, 21 tot 22 graden. Zeker eerst hadden vanmiddag zijn nog een paar buien mogelijk. Er zijn een paar buien, zeg maar, nu boven het zuiden van Drenthe. Die trekken nog naar het noordoosten toe. Loop van de middag wordt het op veel plaatsen tijdelijk droog. Maar ja, vanavond komen er wel weer nieuwe buien binnen. Er staat ook een stevige bries, tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht buien, morgenochtend, begin van de middag nog steeds buien. Zeker morgenochtend vrij veel buien. Loop van de ochtend misschien al iets beter. En morgenmiddag van het westen uit geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Een beetje vergelijkbaar met vandaag. Met temperaturen van zo'n 20 tot 21 graden. En maandag staat de volgende depressie op de Noordzee op het programma met veel buien. Soms dan met onweer. Kan trouwens de komende nacht ook hier en daar gebeuren. En ook maandag weer een stevige westenwind erbij. En dan dinsdag is het weer droog. Dus we zitten duidelijk in een andere weerscenario, waarbij dat hele stabiele toch al verdwenen is en nu te stuk wisselvalliger is geworden.
0: Ja, en na zomeren zit dat er nog in volgende week ergens?
1: Op dit moment nog niet. Oh. Maar we hebben september natuurlijk nog voor de boeg. Ja. En september, die vroeg of laat, komt dit jaar nog wel met een Old Indian Summer, denk ik.
0: Nou, daar houden wij jou aan, Gert.
1: Gaan we doen.
0: Het zou mooi zijn als het lukt. En gewoon dit weekend tussen de buien door, kan je het prima naar je zin hebben. En Gert, dankjewel. En een fijn weekend, hè.
1: Hetzelfde.
0: Joehoe.

0: En zo Heidi, hè? On My Soul, Bruno Mars, hier in Noord- en Ommeland. Met een paar minuten hoor je hier ook de keuze van vandaag op vinyl. Keer zo lang naar het wachten. Kijk dan even op de Facebookpagina van Radio Noord. Daar stond de ploten al op. En kun je ook alleen maar een keuze maken. Dat dus straks. Maar eerst starten we de zuikmachine weer even op. En als je nou net aan de middagpot zit, dan kan het wel een smakelijk onderwerp wezen. Want we zijn op zuid nog mensen die een lekker frikandeltje kunnen bakken of een kroketje in het vet kunnen gooien. Als je dat goud kan en het ook schier vindt om dat verandering te down, dan kan ze in Haren wel heel blide wezen met die. Want toen ben ze op zuid nog, zoals het zelf zeggen, een frituurkoning. En dat moet je allemaal dan voor de hongerige bingo-spelers in buurthuis de Mellenshorst in Haren. Dat is het multifunctioneel centrum van de wijk Oosterhaar. Esther Wiersema, die is van het buurthuis en weet er alles van. Esther, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zit het met jouw eigen frituurskills, Esther?
1: Nou, die zijn heel slecht.
0: Oh.
1: Dus daarom zijn we ook op zoek naar een frituurkoning.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, als je het hebt over een frituurkoning of koningin, dan worden er wel hoge eisen gesteld aan deze bakker of bakster. Wat is precies de rol op zo'n avond, op zo'n bingoavond?
1: Nou, het is niet zo dat de eisen heel hoog liggen, maar als je gewoon een frikandel, een bitterbal, een kaassoufflé en een kipnugget kan bakken, dan ben ik al heel blij.
0: Oh, ja, dat klinkt goed. Want wordt er veel van dat soort spul besteld op zo'n bingoavond?
1: Ja, heel veel.
0: Ja, want ja, hoeveel
1: mensen? We hebben de zaal vol zitten met 130 mensen meestal.
0: Och.
1: En die zijn op een gegeven moment ook erg hongerig. Dus ja, dan bestellen ze allemaal via briefjes gaat het naar de keuken. En dan hoop ik dat daar binnenkort weer een nieuwe frituurkoning staat te bakken.
0: Ja, want hoe vaak heb je nu al nee moeten verkopen aan de hongerige bingo-spelers?
1: Nou, dat nog niet eens zo heel vaak, omdat wij hadden een heel leuk stel, een broer en een zus, maar die zijn helaas gestopt als vrijwilliger bij het buurthuis, ah, in verband met hun schoolcarrière en verdere loopbaan.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel erg jammer, want ja, nee, dat liep hartstikke leuk met die broer en zus, maar ja.
0: Ja, het kan niet altijd doorgaan als er andere verplichtingen zijn. Dan kan je niet alles blijven doen. Je zei
1: nee,
0: het net al.
1: Er moeten keuzes gemaakt worden, hè?
0: Dat waren vrijwilligers en dat gaat nu ook om deze functie, hè? Het is een vrijwillige functie.
1: Ja, dat klopt. Ja. Alleen wij werken wel met een vrijwilligersvergoeding.
0: Dus dan mag je af en toe zelf ook een frikandelletje naar binnen werken?
1: Zeker, zeker.
0: Kijk, daar wordt niet op gelet.
1: Nee. Kijk. Natuurlijk wordt er wel op gelet, want als er ineens dan als we niks meer aan onze klanten kunnen verkopen, dat is dan weer een beetje jammer.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, af en toe moet het natuurlijk kunnen, maar er staat dus wel een soort vergoeding of een beloning tegenover. Wat is dat dan precies?
1: Ja, dat is een minimum wat een vrijwilliger mag verdienen, zeg maar.
0: Okay.
1: Dat is echt via de wettelijke vrijwilligersbeloning.
0: Ja. Nou, maar jullie doen er wat dat betreft wel alles aan om wel een soort beloning er tegenover te zetten. Hoe vaak hebben jullie de bingoavonden in het buurthuis?
1: We hebben in ieder geval één keer in de maand hebben wij een bingo.
0: Dat is best vaak.
1: Ja, en blijkbaar wordt die weer steeds populairder, want de zaal wordt steeds weer voller.
0: Ja.
1: Dus we hadden afgelopen juni tijdens onze feestweek de laatste bingo. Dat is dan echt een super feestweek bingo. En toen zaten er echt een kleine 200 in de zaal.
0: Wat geweldig zeg.
1: Ja.
0: Nou kom ik zelf ook uit die wijk oorspronkelijk, Esther. Nou weet ik dat er in het verleden ook kinderbingo's werden gegeven. Is dat ook nog zo?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hè?
1: Jazeker. De eerstvolgende is 22 oktober.
0: Kijk, dus en de kinderen lusten ook wel een kroketje of een bitterballetje, denk ik zo.
1: Ja, dat is ook zo. Dat klopt, ja, dat klopt. Ja, ja. Ja.
0: Een gezond alternatief, hebben jullie dat ook? Dat hoor je tegenwoordig ook vaker, hè?
1: We hebben één keer in dezelfde tijd doen we ook gewoon borrelplankjes met de dipjes met de paprika en de komkommer en de kaas. Maar eerlijk gezegd loopt die echt dat frituur één keer in de maand het beste.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
1: Ik denk dat gewoon veel mensen gewoon naar uitkijken dat ze één keer in de maand even flink die gezonde dingen aan de kant kunnen schuiven.
0: Ja, dat is ook wel zo gezellig, toch? Op zo'n avond hoort dat er misschien ook een klein beetje bij. Wat hebben jullie tot nu toe zelf al ondernomen om iemand te vinden?
1: Nou, veel rondgevraagd en in het buurtkrantje gezet en via de socials dus nu.
0: Ja, en is daar al reactie op gekomen?
1: Ja, we hebben gelukkig al één reactie.
0: Oh, wat goed.
1: Ik zeg één, maar ja, daar ben ik al heel blij mee natuurlijk. Want anders zou ik de eerstkomende bingo is 11 september al. En ik hoop dat we in ieder geval dan met haar de frituur aan kunnen zetten.
0: Ja.
1: En, maar goed, ja, als de frituur op één iemand moet draaien, dat, dus we zoeken echt nog verder. Ja. En nog meer mensen.
0: Nou ja, als mensen zich geroepen voelen om dat zo af en toe eens te doen, hoe meer mensen je ervoor hebt, hoe beter natuurlijk. Hè? Want niet iedereen
1: ja,
0: kan natuurlijk altijd.
1: Ja, dat is ook veel gezelliger natuurlijk.
0: Ja, dat ook. Dat ook. Hoe gaat het verder met de buurtvereniging en alle activiteiten daar in de wijk Oosterhaar, Esther?
1: Ja, dat loopt echt goed. Het seizoen van de buurtvereniging begint aanstaande maandag weer. En los van de buurtvereniging zijn er natuurlijk andere verenigingen die gebruik maken van het buurthuis. Maar de buurtvereniging is onze grootste afnemer qua huur.
0: Ja, ja, en alle activiteiten,
1: en activiteiten
0: die er gebeuren.
1: Natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. Dus ja, want je hoort het wel eens dat een multifunctioneel centrum of een buurthuis of welke naam er ook op zit, dat ze het soms in sommige buurten of wijken het ook wel moeilijk hebben om alle activiteiten vol te krijgen. Maar als ik jou zo hoor, Esther, dan is dat in Oosterhaar prima voor elkaar.
1: Nou, ons grootste probleem is eigenlijk het aantal vrijwilligers. Want ja. Activiteiten genoeg, ideeën genoeg, aanbod genoeg. Alleen wij moeten sommige activiteiten gewoon weigeren, omdat we gewoon niet genoeg vrijwilligers hebben.
0: Ja.
1: Want de wijk Oosterhaar is erg groot, dus vandaar dat die activiteiten wel volkomen. Alleen ja, we moeten ook mensen op de werkvloer hebben om die mensen te kunnen ontvangen.
0: Anders houdt het allemaal op natuurlijk, hè? Nou, we gaan in ieder geval jullie proberen te helpen met de zoektocht naar een frituurkoning of koningin om zo af en toe eens bij te springen op de bingo-avonden die altijd erg druk bezocht worden. Met allemaal hongerige bingo-spelers. En je mag zelf ook af en toe een frikandelletje opeten of een kroketje. En er staat ook nog een leuke beloning tegenover. En volgens mij kom je ook in een heel leuk team terecht, Esther, als ik jou zo hoor allemaal.
1: Ja, dat klopt. Het is een erg gezellig team.
0: Nou, we hebben ons best gedaan en we gaan eens kijken wat het oplevert. Mocht het wat voor je zijn.
1: Ben ik heel erg blij mee.
0: Nou, dat is al fijn om te horen. Dat is de eerste stap. 050-3188-288. Als je denkt, ik kan ze zeker wel helpen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen. Als ik het goed heb, is dat naar, moet je dan even mailen naar beheerder@buurthuisoosterhaar.nl.
1: Ja, klopt. Dat is helemaal. Ik daar achter die mail.
0: Hartstikke goed. Kijk, dan heb je direct contacten met Esther. Ik wens jullie heel veel succes, Esther. En laat het ons weten als je tussendoor zelf nog iets te melden hebt over de frituurkoning.
1: Ja, zal ik doen.
0: Oké,
1: heel erg bedankt.
0: Dankjewel. Fijn weekend.
1: Goeie uitzending. Fijn weekend.
0: Doeg.
1: Hoi.

0: Enrique Iglesias, de zoon van Wise Wel, met Escape hier in Noord en Ommeland. Zo is dat. En daarvoor hoorde je Esther Wiersma met haar oproep voor het buurthuis De Mellenshorst in Haren. Op zoek naar een frituurkoning, ofwel koningin, die af en toe kan bijspringen bij de bingoavonden daar. Want er wordt flink veel gespeeld daar door zo'n 130 mensen iedere keer. En die willen natuurlijk ook wel een hapje eten. Dus als je haar en de andere bingo-spelers daar in het buurthuis kunt helpen, laat het dan weten. 050-3188-288. En ik had het al gezegd, vandaag op vinyl, Daphne.
1: Ja, dat is zoals leuk. Elke week.
0: Ja, en dit is altijd een beetje een strijd. We hebben twee platen meegenomen voor op de plaat te spelen, waarvan we slechts eentje gaan draaien.
1: Ja, dat is altijd, altijd ook wel ergens jammer.
0: Ja, dat die andere niet komt. Ja,
1: ja. Maar, ja, maar goed, dat is de strijd.
0: Ja, ik zeg het wel vaak, als we allebei gaan doen, dan helpen we ons eigen item om zeep.
1: Ja, dat, dus dat heeft geen zin.
0: Dat gaan we niet doen. Nee. We gaan het gewoon eerlijk spelen. De plaat met de meeste stemmen, die gaan we draaien aan het einde van dit uur.
1: Ja, ik hoop natuurlijk dat ze voor mijn plaat gaan.
0: Ja, en we gaan nu ons best doen om onze eigen plaat erdoor te drukken, om jullie allemaal te enthousiasmeren om daarop te stemmen. Nou, Daphne, ga je gang.
1: Nou, het heeft altijd een linkje met de dag van vandaag. Op 29 augustus 1977 probeerden drie mannen op de begraafplaats Forest Hill in Memphis de resten van Elvis Presley te stelen.
0: Oh.
1: Ja, hoe haal je het in je hoofd?
0: Ja, was kort daarvoor was hij overleden. En is hij daar bijgezet, zeg maar, op die begraafplaats.
1: Ja.
0: En toen gingen er al mensen met het
1: met
0: het lichaam van Elvis aan de haal gaan.
1: Ja. Nou, die mannen die werden gelukkig gearresteerd. En de vader van Elvis, Vernon Presley, die besluit dan uiteindelijk de stoffelijke overschotten van zijn zoon en ook de moeder van Elvis.
0: Ja.
1: Zij waren naast elkaar begraven op Graceland opnieuw een laatste rustplaats te geven.
0: Ja, nou, daar liggen ze in ieder geval wel wat veiliger.
1: Ja, maar er wordt nog steeds veel bezocht, toch?
0: Het wordt ontzettend veel bezocht. Ja. En het is heel triest, maar de dochter van Elvis is inmiddels overleden. Lisa Marie ligt daar ook bij. En de kleinzoon van Elvis, die is ook zeer jonge leeftijd overleden. Maar ligt daar ook bij de familie. En ja, eigenlijk, hoe triest het ook is, maar is het wel mooi dat ze bij elkaar liggen. In ieder geval op een mooie, rustige plek. En ook voor de fans, denk ik, kan me voorstellen dat het bijzonder is om daar nog eens op bezoek te gaan.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, dus een plaat van Elvis, vermoed ik, Daphne.
1: Nou, dat heb je helemaal goed. Ja, ik heb meegenomen In the Ghetto.
0: Oh.
1: Ja, klassieker. There's one thing she don't need is another one.
0: Nou, ik stop bij deze mijn plaat weer terug in de tas.
1: Wil je eigenlijk op mijn plaat stemmen?
0: Nee, dat kan niet. Nee, ik ga echt voor mijn plaat, want dat is ook een heel mooi nummertje. We hebben het er even over gedaan, over hoe spreek je nou de naam van de artiest uit. Is het Aneka? Maar het is gewoon Annika.
1: Annika. Ja.
0: Een zogeheten one-hit wonder in de jaren 80. En de plaat klinkt ook helemaal als een jaren 80 plaat. Bracht ze Japanese Boy uit. En die komt op deze dag in 1981 binnen op de 32e plaats in de top 40 van ons land. En gaat uiteindelijk verder in die lijst. En haalt uiteindelijk de 7e plaats. Nou, dat is een bijzonder hoge notering wat dat betreft voor iemand die voor de eerste plaat uitbrengt. Het is daar wel qua succes bij gebleven. Maar volgens mij is het nog altijd een tijdloos nummer. En leuk om haar nog weer eens te horen met haar Japanese Boy.

0: Ja. Ga je voor de Japanese boy of de American boy? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Inderdaad.
0: Hè? Nou, hij staat al op de Facebookpagina van Radio Noord. Ook met een leuk fotootje erbij. Dan kan je de hoesjes ook nog bekijken.
1: Ja.
0: Maar appen en bellen kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, zeker. 050-3188-288.
0: Nou, laat het maar weten. Aan het eind van het uur draaien we de plaat met de meeste stemmen. En we spelen het hier altijd eerlijk. Dus laat maar weten welke jij wil horen. Ga je voor Annika met haar Japanese boy of dat prachtige nummer. Oh, ik moet jou niet te veel promoten, Daphne. Of dat ook leuke liedje van Elvis Presley met In the Ghetto. 050-3188-288. Wieneke is de hele dag voor ons op pad door de provincie. We gaan zo eens even kijken waar zij nu is aanbeland. Dan doen we naar de 4 Non Blondes met What's Up.

0: What's up, de Fornan Blans. Nou, dat kennen we ook wel zingen in Appingedam. What's up, doorzoot. Want er staat heel wat te gebeuren in het 23e editie van Be Dype. Ja, je valt wel met de neus in de boter, Wieneke. Met alle evenementen waar je vandaag naartoe mag.
1: Ja, luister even mee.
0: Heemlusten.

0: Dat is toch prachtig? Het grootste internationale folk- en seasongfestival. Gewoon hier in Appingedam. Dit is dus de 25e editie. En nou ja, de top van de wereld strijkt hier neer. Applaus is het zeker waard. En ondertussen, ja, de bezoekers zijn heel Appingedam, hebben ze weten te vinden. En jullie ook. Hallo.
1: Hallo.
0: Komen jullie hier vandaan?
1: Nee, we komen uit Den Helder.
0: Den Helder. Kijk. En wat brengt u dan hier naar Appingedam?
1: Nou, dit festival.
0: Bent u hier wel eens vaker geweest?
1: Ja, voor het derde jaar nu. En hij al langer.
0: Oh, hij al langer. U bent ervaren. En waarom komen jullie dan hier naartoe?
2: Ik heb altijd ook in een shantybandje gespeeld. En de eerste keer dat ik hier kwam was 2013. Dus dat heb je een heel tijdje geleden. Maar het blijft altijd gezellig.
0: Wat maakt het dan zo gezellig?
2: Ik denk de samenhorigheid van alle groepen en alle landen onder elkaar. Het is een heel andere sfeer als een popconcert. Maar als je dan maar iemand aanduwt, dan krijg je gelijk boze gezichten. En de samenhorigheid en de gezelligheid uiteraard.
0: Ja, want ze komen ook overal vandaan, hè?
2: Ja, Amerika zelfs, Polen, Duitsland, Engeland. Ja, Nederland uiteraard.
0: Maar u speelde zelf ook in de band?
2: Ik heb zelf ook wel gespeeld, ja.
0: En wat voor muziek maakten jullie dan?
2: Maritieme folk. Zoals, heb je gisteren de Countryman gezien of zo? Niet. Pekel, de Nederlandse groep, gezien? Nee, oké. Ik sta een beetje reclame te maken.
0: Ik zeg maar beter niks, maar heel goed.
2: Liedjes over de zee en dan zelf begeleiden op accordeon, gitaar, banjo, mandoline.
0: En wat maakt het dat je dan deze type muziek... Ja, ik hoor dit niet vaak. En als je dan hier komt, dan je krijgt direct zo'n gevoel. Dat wel, maar hoe komt dat?
2: Ja, ik heb een zeemans achtergrond. Dus ik denk dat misschien ook wel een heel groot voordeel is.
0: Ja.
2: Dus ik heb altijd gevaren. En dan heb je toch enigszins affectie met de zee en zeeliedjes.
0: Ja, want hoort zingen dan echt bij de zee?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Zeer zeker natuurlijk de shanties. Vroeger waren dat de werkliederen. Om de mensen die aan de touwen trokken en de zeilen moesten hijsen en ankers binnenhalen. En dat werd dan, als je dat allemaal individueel gaat doen, dan wordt dat helemaal niks natuurlijk. Dus er was één man, dat was dan de shantyman, zeg maar. En die gaf het hele tempo aan, met aan de touwen shoren en van alles en nog wat met werkzaamheden aan schepen.
0: En daar kwamen die tonen dan eigenlijk uit?
2: Daar kwamen eigenlijk al die zangdingen vandaan, ja. Ja. En je had ook geen radio en televisie vroeger, dus je moest wel wat, hè?
0: Ja. Ja. Maar je ziet ook, het gebeurt ook allemaal samen met elkaar. En genoeg bezoekers hier ook op een stoeltje en een programmaboekje erbij. Nou, mooi. Veel plezier vandaag.
2: Dankjewel. En veel plezier met interviewen. Hopelijk.
0: Dank u wel. Ja, want er staan hier ook kraampjes. En die verkopen dan ook allerlei artikelen, zeeartikelen. Maar ook gewone normale kraampjes. Muziek op het podium voor bij het kerkplein. Hier achter de kerkplein. Nou... Je hoort het, ze zijn Engelstalig even uitleg aan het geven, want ze komen niet uit Nederland. En dan ondertussen loopt hier ook een leuk stel even te snusteren hier over de markt. Hallo, goedemorgen, goedemiddag. Wat brengt jullie hier?
3: De auto.
0: Geen boot?
3: Nee, geen boot. Geen boot.
0: Maar wel naar Biedijp?
3: Ja, we wonen hier, we kwamen even op de markt kijken.
0: Ah, kijk. En waren jullie hier dan al wel eerder geweest als jullie hier wonen?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee? Nee. Oh, dat is toch eigenlijk... Dat kan toch niet?
3: Zeker kan dat.
0: Nou ja, vandaag voor het eerst, dus dat is hartstikke goed.
3: Ja, daarom. Lekker van genieten.
0: Ja, nou, lekker van genieten.
3: Dankjewel.
0: Kijk, de stenen. Ja, dankjewel. Oh ja, nou, het is hier prachtig. Nou jongens, Biedijp, Appingedam. Ik was hier zelf nog nooit geweest. Ik ben fan. Ik vind dit fantastisch.
4: En Wieneke, het is bijna... De keuze is zo moeilijk. Waar moeten we nou naartoe vandaag? Er is zoveel te beleven in de hele provincie. Maar... Ook dit is weer een goede tip door Biedijp. Het mooie internationale folk- en seasong festival in Europa. Het grootste. En dat is dus weer Biedijp door in Appingedam. Ja, Jan die stuurt een appje. Zegt ja, mooie shanty muziek. Ik zit ook in een shanty koor. Eigenlijk hoort hij wel een plaat van Ancora bij. Nou, Esther Mongeliek.

0: met Rijkdom.
1: Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto.
0: Ja, Elvis Presley in the ghetto is een van de opties voor vandaag op vinyl. En daartegenover staat Anika met A Japanese Boy. Wij hebben naderende ontknoping. Er wordt veel gestemd, veel geappt. Ik hou het zelf niet helemaal bij. Maar gelukkig hebben we daarvoor Daphne hier zitten.
2: Ja.
0: Nou, zeg het maar. Wie staat er nu voor?
2: Dat is toch wel Elvis.
0: Ja, dacht ik al, hè?
2: Mien plooitje.
0: Ah, ik trek denk ik weer aan het kortste eindje.
2: Helaas.
0: Nou ja,
2: maar ja, we hebben nog even te gaan.
0: We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Dus heb je nog niet gestemd en wil je toch de Japanese Boy horen? Of toch Elvis nog nog grotere overwinning zorgen? Laat het dan weten. 050-3188-288. We houden alles bij. Nog één plaatje te gaan. Een hele mooie plaat van Henk Westbroek. Maar dan is het echt gesloten. En wordt de plaat met de meeste stemmen gedraaid. 050-3188-288.

0: prachtig nummer. Zelfs je naam is mooi, Henk Westbroek. En volgende plaat wordt ook een prachtig nummer. Maar ja, welke wordt het, Daphne? Wordt het Elvis of toch The Japanese Boy van Anika?
1: Ja, het wordt Elvis met In the Ghetto.
0: Dat is geen straf. De meeste stemmen die gelden en die gingen naar Elvis Presley met In the Ghetto.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst.

0: Een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
5: Radio Noord.
6: Noord en Ommeland.
7: Met Sergey in het Veen.
8: Het is de geboortedag van een van de grootste popsterren aller tijden. Wel dat is, dat hoor je zo. Want we bellen met een van zijn grootste fans. Waar je groot.

Julien Clerc met Helen. En als ik even in de agenda kijk van de Oosterpoort, dan zie ik dat die komende 30 januari daar te zien is in de Oosterpoort. Dus ja, wel mooi dat zo'n groot artiest ook nog weer hier in Groningen te zien en te horen is. En over grote artiesten gesproken. Ja, we zeiden het net al, het is de geboortedag van een van de grootste popsterren aller tijden. Nou, niet een van de, misschien wel de grootste popster. De King of Pop, Michael Jackson, zou vandaag 68 jaar geworden zijn. Maar hij overleed al op 25 juni 2009. Ja, al die jaren na zijn overlijden is hij nog lang niet vergeten. Je hoort hem nog vaak, ook hier op Noord. Hij blijft de King of Pop. En ja, we hebben het zo voor elkaar in onze provincie dat hier een van de grootste fans woont. Dat is misschien wel Vincent van Marle uit Haren. Als klein jongetje stond hij al te dansen op de muziek van Michael Jackson. En zijn favoriet, dat is deze. Ah!

0: Hi.
1: Ja, dit is een van jouw favorieten van Michael Jackson, hè?
0: Ja, hey, dat klopt helemaal.
1: Ja, wat vind je nou zo mooi aan Man in the Mirror?
0: Nou ja, het grappige is dat ik eigenlijk daarmee kennis maakte toen ik natuurlijk wat jonger was, 8-9 jaar oud.
1: Ja.
0: En toen voornamelijk de klanken, de muziek gewoon echt het mooie, heel mooi vond. Later, als je dan ouder wordt, dan vind je de boodschap die erin zit misschien nog wel mooier.
1: Ja, maar ja. Even naar het eerste moment dat je dit nummer hoorde. Je was een jaar of 10, zei je. En welk jaar was dat ongeveer?
0: Nou, dat was dan in 2002, ongeveer 2001, ja. 2002, denk ik.
1: Ja. Toen was dit nummer zelf al een aantal jaren oud.
0: Ja.
1: Het was ook niet echt de muziek waar je op die leeftijd naar luisterde, zeg maar. Hè? Kan ik me zo voorstellen. Dus wie heeft jou in contact gebracht met de muziek van Michael Jackson?
0: Ja, dat was toen eigenlijk een vriendje van school. Daar ging ik dan wel eens spelen en dan keken we videoclips van Michael Jackson.
1: Ja.
0: En eigenlijk door hem ben ik dat echt een beetje leren kennen, zeg maar.
1: Wat goed zeg.
0: Ja.
1: Dus gewoon ook via een leeftijdsgenootje van school is dat ook bij jou weer terechtgekomen?
0: Ja, klopt. Ik weet dat we zijn inderdaad wel waar, want ik was vrij jong.
1: Ja.
0: Maar ja, die videoclip van bijvoorbeeld Thriller van Michael Jackson, ja, die maakte natuurlijk echt wel impact.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: Ja, die keken we dan bijvoorbeeld ook. En dan kropen we wel achter de bank, zeg maar we keken er wel naar.
1: Maar dan klopt het wel een beetje. Dat het is meer de muziek uit de tijd dat jouw ouders dan jong waren.
0: Ja, klopt. Maar,
1: wat vonden zij er dan van dat jij dat ook helemaal oppikte?
0: Ja, wel heel grappig hoor. Want zij gingen er ook wel helemaal in mee, zeg maar. Als ik jarig was of het was kerst, dan kreeg ik ook wel echt cadeautjes die met hem te maken hadden. Dus cd's of poppen of dat soort dingen. Dat was wel vaak, zeg maar, van Michael Jackson.
1: Oh, wat leuk. Dus je hebt ook een hele verzameling aangelegd inmiddels.
0: Ja, ik heb die oude cd's heb ik ook allemaal nog wel.
1: Wat leuk.
0: Dus,
1: wat is het topstuk uit jouw collectie?
0: Ja, ik vind zelf die dubbel cd toen van History volgens mij. Dit zijn twee gouden cd's.
1: Ja.
0: Dat brengt ook gewoon wel echt herinneringen terug. Dus als ik die zie of zeg maar draai, dan vind ik dat eigenlijk wel het leukste.
1: Ja.
0: Dat is wel iets wat ik echt wel, als ik dat zie, dan moet ik wel echt denken aan die tijd, zeg maar, weer terug.
1: Ja, dus het heeft ook voor jou, brengt het weer jeugdherinneringen naar boven eigenlijk?
0: Ja, zeker, ja. Zeker, ja.
1: Ja. Ja. Hij zou nu 68 jaar geworden zijn. Ja. Zo'n dag, zo'n 29e augustus, een geboortedag, is dat dan een dag waar je dan, die je echt uit je hoofd weet, waarop je ook echt bewust stilstaat bij jouw grote idool?
0: Nou, ja, zeker. Ja, eigenlijk wel. Ik wil zeggen, ja, als je zeg maar verder bent en je hoort zijn muziek, ja, dan vergeet je bepaalde data, vergeet je natuurlijk wel. Maar dit soort dingen of bepaalde data's, ja, die vergeet je gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus dat is met een geboortedag of een dag dat hij overlijdt, dan weet je dat eigenlijk wel heel goed nog.
1: Ja, ja, en zo'n overlijdensdag, wat betekent dat dan voor jou? Sta je daar dan ook weer bij stil?
0: Ja, dan denk je eigenlijk ook weer terug naar die dag dat je dat zeg maar hoorde. Ja, toen was ik volgens mij 16, 17 jaar oud.
1: Ja.
0: Ja, dan zit je wel in een periode dat je ook met andere dingen bezig bent. En dan...
1: Want hoe kwam dat bij jou binnen op die dag in 2009?
0: Ja, dat is toch wel heel gek. Omdat je dan ook weer heel erg terug gaat denken aan vroeger, zeg maar. Dat je dat een beetje leerde kennen.
1: Ja.
0: En ja, als je nog zo dat iemand overlijdt terwijl hij nog helemaal niet zo oud is... Ja, dan is dat wel, voelt dat eigenlijk nog steeds een beetje gek.
1: Ja.
0: Als je daar eraan terugdenkt, zeg maar.
1: Ja, ja. En want weet je dan ook nog precies waar je was op dat moment, toen je het hoorde of las?
0: Ja, ik was toen op school.
1: Ja. Op school, ja.
0: Ja.
1: Ja, middelbare school, denk ik dan, op die leeftijd.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. En was dat iets wat dan bij jouw leeftijdsgenoten toen op de middelbare school ook het gesprek van de dag was? Of ja, zat je er een beetje in je eentje mee met dat nieuwsbericht? Ben je er nog, Vincent?
0: Open gesproken.
1: Ja. Wat zei je? Nog even herhalen, want je viel even weg.
0: Oké, nee, er werd wel echt open gesproken op school. Er was wel iets wat, wat echt wel veel besproken werd die dag.
1: Ja, ja. Ja. En nu, je hebt de hele collectie bij je thuis liggen. Mooie cd's, allemaal leuke verzamelstukjes. Hoe vaak per week, zeg maar, gaat er nog een cd van Michael Jackson in?
0: Ja, het cd is natuurlijk tegenwoordig wat lastiger. Maar als je het kijkt over hoe dat ik het via Spotify luister, dat is echt wel ja, echt elke week nog sowieso.
1: Ja.
0: Dus dat nog steeds eigenlijk best wel veel. Omdat ook, ik vind zijn muziek ook gewoon heel divers, zeg maar. Dus op welk moment ook, je kan eigenlijk altijd wel een nummer vinden waar je op dat moment zeg maar zin hebt om te gaan luisteren.
1: Ja. Wij gaan zo naar jouw favoriete nummer. Aan het begin van het gesprek zei je wat ook eigenlijk het eerste nummer, of het nummer waarmee je kennis maakte met zijn muziek. Toen vond je vooral de klanken mooi en de videoclips vond je indrukwekkend. En je zei toen, later ga je dan, als je wat ouder bent en de teksten begrijpt, dan ga je ook meer houden of de inhoud eigenlijk, de tekst meer waarderen. Waar gaat Man in the Mirror over?
0: Ja, dat je eigenlijk gewoon heel simpel met wat voor ding ook eerst naar jezelf kijkt, zeg maar, wat je zou kunnen veranderen, wat je zou kunnen doen. In plaats van dat je eerder naar iemand anders zou wijzen om iets te veranderen.
1: Ja, wat vaker in de spiegel kijken.
0: Ja, precies.
1: Begin bij jezelf, dat is de boodschap. Ja.
0: Ja.
1: We gaan er naar luisteren, Vincent. Jouw favoriete nummer van Michael Jackson. En mooi dat je op deze manier ook een ode aan hem hebt gebracht om even stil te staan bij zijn geboortedag. Hij zou 68 jaar geworden zijn vandaag. Maar overleden is al in 2009. We gaan er van genieten en extra opletten naar de boodschappen in de tekst, Vincent. Dank je wel, hè?
0: Ja, jij bedankt.
1: En een fijn weekend.
0: Dank je, hetzelfde. Yo.

En zo stonden we even stil bij de geboortedag van Michael Jackson. Met dank aan Vincent van Marle, een van de grootste Jackson-fans uit onze provincie. The Man in the Mirror. Zometeen een pittige, dat zeg ik de vast bij, een pittige autovrol van Jan Boonstra. Dus ja, je moest wel goudparate kennis hebben om door een antwoord op te geven. Of gewoon gokje ook, dat kind altijd. En wie weet heb jij deze week de wasstraatbon van Jan Boonstra wel te pakken. Daardoor je zo naar de Pointer Sisters en deze van Alex Warren, Fever Dream.

0: Ja, niet alleen de Pointer Sisters, maar ook wij zijn behoorlijk excited. En dat heeft allemaal te maken met het spel wat we nu gaan spelen. En dan vooral ook de prijs die we daarbij kunnen winnen. Een mooie bon voor de wasstraat. Het complete pakket, alles wordt aangepakt. Dan moet je wel één vraag beantwoorden. De vraag van onze autodeskundige Jan Boonstra. Jan, mooi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jan, er is veel te doen vandaag in stad en ommeland. Welke activiteiten ga jij vandaag ondernemen?
1: Ja.
0: Naar de kermis, even naar Noorderzon.
1: Nee, ik ben eigenlijk niet zo fan van Noorderzon. Ik heb gisteren natuurlijk wel het Bombeerfeest en de Euroborg meegemaakt.
0: Ja.
1: En het stadion. En vanmiddag, ik heb weer een opening van een café hier in de provincie Groningen. En dan vind ik het eigenlijk ook wel weer goed wat feest nagaat.
0: Ja, jij vermaak je wel dus.
1: Jawel.
0: Nou, dat is mooi. Jan, vorige week hadden we het over een onderdeel waar je op moet letten wanneer je een tweedehands autootje wil kopen. Toen ging het over de kilometerstanden.
1: Ja.
0: Maar dat is niet het enige waar je op moet letten, geloof ik. En dat heeft de vraag van vandaag mee te maken. En ik begreep al van je, Jan, het is een pittige.
1: Het is een hele pittige, ja. Kijk, waar je natuurlijk tegenwoordig veel op let, zijn de kosten. Ja. En wat voor auto je koopt is natuurlijk wel belangrijk. Niet alleen als je hem mooi vindt, maar kun je het allemaal wel betalen, weet je wel. En daar is natuurlijk de kilometerstand. Maar ook op het onderhoud is daar natuurlijk ook belangrijk in. Daar hebben we vorige week alleen maar over gehad.
0: Ja.
1: Maar al zou je de auto ook niet eens gebruiken, dus dat hij gewoon stilstaat, dat kost natuurlijk ook al een hoop geld. Je moet hem verplicht verzekeren. En wat er natuurlijk bij komt is de wegenbelasting. Daar is natuurlijk ook een groot deel van de kosten.
0: Ja, hoe zwaarder of hoe vervuilender de auto, geloof ik, hè? Hoe hoger de kosten.
1: Ja, je betaalt over het gewicht. En daar is natuurlijk de laatste 2 jaar is natuurlijk ook weer een rel aan het worden. Je hoeft er geen wegenbelasting te betalen als je een elektrische auto rijdt. Iedereen rijdt er nou eens een beetje elektrisch. En dan voert ze die regeling eraf. En dan gaan ze je op gewicht pakken. Dus dan betaal je dubbel en dan betaal je dat terug wat je hebt gehad.
0: Ja, want de elektrische auto's wegen over het algemeen wel wat meer dan een benzine- of dieselauto.
1: Ja, dat komt mede voor uit het feit dat daar natuurlijk een enorm accupakket onder zit. Wat heel zwaar weegt.
0: Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, dat is ook het idee erachter. Een zwaardere auto die belast de wegen meer. Dus die zorgt voor meer slijtage aan de wegen. En daar zou je dan voor moeten betalen. Dus op zich is het ook niet gek dat je voor een zwaardere auto meer moet betalen.
1: Ja, maar dan kijk, waar ik dan altijd vind is, zeg het dan direct, weet je wel. Ja. En laat niet iedereen goed bezig zijn door aan milieu te denken. En dan na een paar jaar komen van, maar nou ga je er wel voor betaald. Dat vind ik een klein beetje, dat vind ik niet helemaal recht. Ja. En wat ik het allermeste vind, dat er ook nog verschil in zit in welke provincie dat je woont.
0: Ja, want dat verschilt ook, hè? Een collega, we hadden het er laatst, ik had het laatst met een collega over, die woont dan in Drenthe. En die betaalt dan wat dat betreft voor hetzelfde gewicht een stuk minder.
1: Ja, het schijnt zo te wezen dat in basis iedereen in elke provincie gelijk betaalt. Alleen de provincie die bepaalt zelf een toeslag daaroverheen.
0: Ja.
1: Weet je wel? En daardoor krijg je daar die enorme verschillen qua provincie waar je woont.
0: Dat is eigenlijk een beetje gek toch, of niet?
1: Ja, ik vind het een soort discriminatie.
0: Ja. Ja, tenzij je in de goedkoopste provincie woont, zeg maar. Dan ben je er wel blij mee.
1: Ja, wij wonen bij Tuinmeer. Ik heb dat zelf in de binnenstad van Groningen. Ik heb een parkeerkaart van €380. En ik loop een kleine bruggetje de Trombrug over en dan betaal je €120. Weet je wel? Dan denk ik, wat is dit nou?
0: Dat zijn rare verschillen inderdaad, ja.
1: Dat zijn rare verschillen, ja.
0: Het voelt gek, maar ja, toch is het zo.
1: Ja, ik weet zeker, maar ik betaal zelf.
0: Ja. Dat weet ik, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, de vraag.
1: De vraag, we hebben natuurlijk ook weer een ranglijst. Hè, van Nederlands of Nederland, die zijn als er niet een ranglijst van is.
0: Ja.
1: Ik wil graag weten of er ook iemand is in de provincie in Ommeland die weet wat de goedkoopste provincie is in Nederland om in een auto te rijden.
0: Qua wegenbelasting.
1: Is dat Drenthe? Is dat B, Zuid-Holland? Of is dat C, Noord-Holland?
0: Je hebt niets te veel gezegd, Jan. Het is een pittige vraag. Maar gelukkig hebben de meeste mensen tegenwoordig wel toegang tot het internet. Maar ja, dan moet je wel de eerste zijn die het kan vinden en het doorbelt. 050-3188-288. Bellen of appen, het kan allemaal. Daphne zit voor je klaar. Ja, wat is dus, welke provincie betaal je het laagste percentage wegenbelasting? Drenthe, Zuid-Holland of Noord-Holland? Ik laat me verrassen, Jan, want ik zou het echt niet weten.
1: Nou, ik hoop het.
0: Heel goed. Hey Jan, veel plezier vandaag, hè?
1: Ja, het gaat helemaal goed komen. Dankjewel.
0: Mooi, hè?

0: met Grace Kelly hier in Noord- en Ommeland. Ja, waar is nou de wegenbelasting het laagst? Ik zou het echt niet weten, maar we hebben iemand gevonden die het wel zeker denkt te weten. We gaan naar Winsum. Gerry Gubbels, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het, Gerry? Heb je een fijn weekend?
1: Ik heb altijd fijne weekenden in Winsum. Het mooiste dorp van Nederland, hè?
0: Ja, dat doet al een boel natuurlijk, hè? Dat is altijd goed.
1: Ja.
0: Ja. Is jouw auto een beetje toe aan een wasbeurt, Gerry?
1: Nou, wij onderhouden hem wel redelijk goed, maar een wasbeurt is nooit weg.
0: Nee, dat scheelt een keer zelf met de emmer som naar buiten lopen misschien.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, ja. Hartstikke goed. Ja, we hadden het over de wegenbelasting. Is dat iets waar jij rekening mee houdt wanneer je een nieuwe auto koopt?
1: Om eerlijk te zijn, niet, nee.
0: Nee?
1: Nee, het is meer het type wat ik mooi vind en wat op dat moment uitkomt.
0: Ja.
1: En ik heb altijd tweedehands auto's, dus je hebt weinig keus.
0: Ja. Ja, precies.
1: Maar dat moet een bepaalde kracht hebben, omdat we een caravan moeten trekken. Dus
0: ja, en dan kom je vaak op wel wat zwaardere auto's uit, toch, Gerry?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Weet jij zo wat je aan wegenbelasting betaalt?
1: Ik heb echt geen idee.
0: Nee, hè?
1: Dat sfeer ik.
0: Nee.
1: Ja, krijg je automatisch, gaat dat en dan, ja.
0: Ja. Maar ja, het kan toch, het hoeft maar een 100 kilo te verschillen, of het kan al een paar tientjes schelen.
1: Dat begrijp ik, maar ik heb die auto wel nodig voor mijn caravan.
0: Ja, nou ja, dan zit je eraan vast, Gerry.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kan je alvast verklappen, ik heb het lijstje er even gauw bij gezocht. Wij staan landelijk op de vierde plek. We zijn daarmee best een dure provincie.
1: Groningen, ja.
0: Ja, dus misschien loont het dan om naar een andere provincie te verhuizen. Maar ja, goed, dan zit je weer met de brandstofkosten als je hier naartoe wil. Ja. Hoe dan ook, het kost ons geld, Gerry, daar ontkomen we niet aan. Maar wat is nou die provincie met het laagste percentage wegenbelasting? Drenthe, Zuid-Holland of Noord-Holland, zeg het maar, Gerry.
1: Noord-Holland.
0: Zeker weten?
1: Ja.
0: Nou, dan weten wij het zeker dat we voor jou gaan klappen, Gerry. Want het is inderdaad Noord-Holland. Ja, Drenthe was een optie, die staat op de zesde plaats. En dan hebben we nog Zuid-Holland en dat is dan weer de duurste provincie.
1: Nee, Noord-Holland.
0: Ja, dat is de laagste, maar ik noem de andere nog eventjes op. Ja.
1: Oh, sorry. Ja,
0: dus dan heb je de provincie boven, even kijken. Nee, onder Noord-Holland, die is dan weer het duurst. Ongelooflijk, hè?
1: Yeah.
0: Zoveel verschil. Nou, in ieder geval levert jou een mooie bon op voor de wasstraat. Veel plezier ermee.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Maak er nog een mooi weekend van door in het mooiste dorp, hè?
1: Ja, jullie ook, hè? Ja,
0: maar goed, Gerry, dank je wel. Ja, en viel jij nou net buiten de boot? Ja, niks aan te doen. Maar ja, volgende week spelen we weer een nieuw spel. Er zijn nog bonnetjes genoeg. Dus dan een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen gaan we eens even kijken op mei. Er is heel wat te down. Het is het middelpunt van blinkende vrachtwagens. De muiten weer door, dus om doorheen te honken. Wieneke, die is door. En vertelt ons alles wat door te down is.

0: Mr. Big met Wild World. Een wilde wereld is het. Zeker op mei. De Lies met het evenement wordt maar al langer vandoor. Want ook door is wat te down. Een truck meet. Dat had wat te maken met vrachtwagens, denk ik zo, Wieneke. Doe best er nou bij. Ik hoor nog geen ronkende motoren door.
1: Nee, hij is gelijk. Mooi. Je kunt het wel van verre zien. Want ze hebben de vlag mooi aan de hoofdstraat staan. Waardoor je weet waar je moet zijn in Uithuizermeeden. Bij de noordelijkste truckshow van Nederland. Ja, noordelijker kan het haast niet. Ik sta hier met de organisator, William. Hoe gaat het?
2: Dat gaat goed.
1: Ja?
2: Ja,
1: alles vanochtend, loopt. Vanochtend had je al die vrachtwagens die hier aankwamen.
2: Ja.
1: Hoeveel?
2: Ja, we hadden 170 op papier. Nou, toch wat afzeggingen. Dus ik denk dat er ongeveer 160 staan nu. Dus het is wel wat te zien hier.
1: Ja. Mooi spul. En je hebt een mooie ingang gemaakt hierboven. Een hele grote... Ja, ik heb er een foto van gemaakt. Dus als je het wil zien, moet je even naar de website straks. Nee, welkom op de noordelijkste truckshow van Nederland. Bovenaan.
2: Ja.
1: Ben je er ook een beetje trots op?
2: Ja, hartstikke trots. Ja. Ja, we hebben een organisatie van ongeveer 10 mensen. En als je dan kijkt wat je met elkaar opzet, dat is geweldig. Ja. In een half jaar tijd ongeveer. Nou, heeft heel wat denkwerk gekost, maar dan staat het. Nou ja, alles staat er. Ik ben tevreden.
1: En last minute kwamen de busjes van Stichting De Hoven ook nog aan.
2: Ja. Die hadden een mailtje gestuurd met de vraag of er entree was. Nou, dat is er sowieso al niet voor de mensen. Dus dat is al een pluspunt. En inderdaad, een aantal oud-chauffeurs die in De Hoven zitten. Slechte been, of ze hier konden parkeren. Ja, tuurlijk. Aanrukken. Hartstikke mooi. Dus een aantal rolstoelen, rollators, die gaan nu het veld op, zo te zien. Dus ik hoop dat die nog een mooie dag bleef. Ja.
1: En de truckers zelf, wat maakt het dat ze dan naar zo'n truckmeet komen?
2: Ja, dat is eigenlijk een hele aparte wereld. Als je dat, het is eigenlijk heel klein, een hele kleine wereld. En dat gaat heel snel in de tamtam dat er iets georganiseerd wordt. En iedereen kent elkaar weer via. En zo heb je meer dan 200 aanmeldingen. En dan moet je dan kijken, wat kunnen we er allemaal kwijt? Maar ja, het is eigenlijk heel bijzonder, want ze zetten een auto er neer en ze gaan er met z'n allen naar kijken en over praten. En dat vinden we allemaal superleuk.
1: En want heb jij zelf dan ook een vrachtwagen?
2: Nou, ik heb zelf geen vrachtwagen. Bij het bedrijf hebben we wel een vrachtwagen. Die staat er ook dan. Maar daar rij ik ook wel op. Maar ik ben geen chauffeur. Wij hebben een meubelzaak. En daarmee brengen wij de meubelen weg. Dus ik maak geen kilometers. Nee. Zeerijbewijs is aanwezig, ja.
1: Zeerijbewijs heb je wel. Maar het gaat jou dan niet meer om die blinkende velgjes en die nieuwe toeter?
2: Ja, het is wel een soort van hobby, hoor. Het staat er leuk bij. Alleen, ik had normaal ben ik wel van de poets. Maar gewoon geen tijd voor gehad. Dus ik zou niet te veel naar kijken, nee.
1: Zullen we eens even gaan kijken bij de mensen die al langs zijn geweest?
2: Ja, helemaal goed.
1: Dus even kijken, wie is er al over het parcours hier geweest? Want het is wel een mooie route. Je kunt naar links, je kunt naar rechts en rechtdoor.
2: Niet helemaal naar rechts.
1: Nee, maar er is wel een tactiek ook over wie je waar parkeert, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, als we straks het terrein oplopen, lopen we de brug over. En dan gelijk de langste lijn, die kijk je recht naar voren. Kijk tegen de verste auto aan. En inderdaad, het is een soort van een soort boog. Waar je omheen loopt. Nou, en on-timers hebben we hier dan.
1: En ook met de weersvoorspellingen voor jullie dan. Het lijkt nog goed, maar...
2: Ja, ik heb mijn vingers gekruist. De wind trekt wat aan nu. Maar we hebben al een hele mooie ochtend gehad, dat scheelt. En zolang de zon schijnt, dan is het hartstikke leuk. Maar inderdaad, je hoopt voor de mensen die hier komen dat het een leuke dag wordt qua weer ook. Dus,
1: Zullen we eens even vragen? Want ik zie daar een paar heren aan een lekker patatje... En zei kijk, het liep me erop. Oh kijk, er wordt hier handel gedreven zelfs. Een handige, handmatige pompwerk. Dag meneer.
3: Dag.
1: U heeft ook even de vrachtwagens bekeken.
3: Ja.
1: Heeft u een favoriet?
3: Nee.
1: Nee? Hoe komt het dat u dan zo'n liefhebber bent om die vrachtwagens te bekijken?
3: Geen liefhebber, maar gewoon hem kijken.
1: Gewoon hem kijken?
3: Ja.
1: En was je hier dan al eerder geweest?
3: Ja.
1: En wat vind je er dit jaar van? Want dat vindt William dan belangrijk. Ja, mooi.
3: Mooi.
1: Mooi.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Nou, vorig jaar daar geweest? Of,
3: ja. Maar we zijn op doorreis.
2: Oké.
3: Dus, tegen 2:30 gaan we weer weg.
2: Oké.
3: Ik ga naar Aruwaas.
2: Oké.
1: Oh, hier, er wordt alweer druk in bekeken waar we straks weer naartoe gaan. Ja. Hey William, je nieuwe locatie dus. Vooralsnog, het lijkt hier fantastisch.
2: Ja, ik denk dat het ook wel zo blijft. Ja, als ik dat zo zie. Het is hartstikke druk hier, ja. Dat heb ik nog helemaal niet gezien. Was hier nog niet weer geweest. Dus,
1: nee. Nee, maar jij stond mooi vooraan waar iedereen binnenkomt.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, geniet er lekker van. Je kunt nu alle vrachtwagens, alle vrachtwagens zijn binnen, dus geniet er lekker van.
2: En, ik zou zeggen, voor de luisteraars, kom nog even langs als kan.
0: Ja. Tot hou Lord, dan kunnen we door terecht, Wieneke.
1: Tot hou Lord, kunnen we hier blijven, werd gevraagd.
2: Tot 2 uur s'nachts.
1: Kik, dat vind de feestje nou.
0: Nou, dan kun je er beter in blijven, Wieneke. Er is nog genoeg te down door.
1: Dit is wel aantrekkelijk, want ik zit te staan en oliebollencrème.
0: Dus, nou, jij is wel verdaard. Misschien wel 2.
1: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel voor vandoor. Goed weekend.
1: Jojo.
0: Jo, mooi.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen. Dit is deze week Gronings Goud.
5: Marieke Schenk met

0: adrenaline. Marieke Schenk is Gronings goud deze week. Als je het een mooi nummer vindt, dan treft het. Want je gaat hem de hele week Volker heuren. Het Gronings goud dus. Nou, het zit er sik om op, Daphne.
1: Nou, inderdaad.
0: Wij gaan de studio vrijmaken voor het gezelligste muzikale café van stad en ommeland. Café Martini staat op punt van beginnen met Dimitris Kops. Ja, ik ben benieuwd.
1: Nieuwe Noord 9.
0: Nieuwe Noord 9. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwkomers.
1: Ja.
0: De nummers die helaas de lijst moeten verlaten. En de pubquiz is altijd iets waar ik me op kan verheugen. En natuurlijk, happy hour.
1: Hoe?
0: Als je nou hier in Noord- en Ommeland bijvoorbeeld een muziek of een nummer gemist hebt. Dan denk ik van ja, die wil ik toch vandaag nog een keer horen. Dan heb je daar alle ruimte voor om even een verzoekje in te dienen. Als we het hebben, dan draaien we het met alle plezier voor je. Nou, we hebben het vandaag allemaal gehoord, Daphne. Zoveel te doen vandaag in de provincie.
1: Ja, echt heel veel inderdaad.
0: Weet je al waar je naartoe gaat?
1: Ja, ik ga naar de vrouwen van FC Groningen.
0: Oh.
1: Ja, die spelen om 6:30, dus...
0: Nog een uitgaanstip, zo'n valreep. Nou, daar kun je dus ook nog naartoe. Nou, maak maar een keuze. Je kan ook dingen combineren, want de truckmeet in Uithuizermeeden, dat gaat nog tot in de late uurtjes door. Dus genoeg te doen. Wij wensen jullie allemaal een heel gezellig weekend. Tot volgende week, dan meldt Noord en Ommeland zich weer. En voor elke een gouden weekend. Mooi!

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Vodafone. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 2 uur.
16: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha.
17: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Ewout Genemans en We Will Rock You. Zie je bij Martini Plaza.

0: Waar was jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
6: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
7: Radio Noord.
8: Café Martini.
7: Met Dimitris Kops.
9: Yes, goedemiddag. Van harte welkom bij het leukste café van Groningen. Met Justin de Wild, zometeen Fleetwood Mac ook. En eerst Higher Power van Coldplay.
10: Wow.

0: Fleetwood Mac en Little Lies hier op Radio Noord. Goedemiddag, mijn naam is Dimitris. Van harte welkom bij het leukste café van Groningen. Dit is Café Martini. Je bent welkom in het café. Ik zou zeggen, zoek een mooi plaatsje uit. Daar aan de bar bijvoorbeeld. Of achterin het café, naast dat smoezelige gordijntje. Of achter de gokkast. Ja, daar mag je ook plaatsnemen op zaterdagmiddag hoor. Mag voor mij allemaal. Of op het mooie terras. Ja, ik hoop wel dat er mooi weer bij is. Tussen de buien door kun je best op het terras zitten. Geniet in ieder geval van het café. Café Martini vanmiddag hier op Radio Noord. Druk programma. Om 5 uur bepaal jij de muziek, want dan is het happy hour. En je kan nu alvast insturen wat je zou willen horen om 5 uur. Als je dat wil doen, dan kan je het telefoonnummer van Radio Noord gebruiken. 050-3188-288. Een appje mag je sturen met de platen die je wil horen om 5 uur. 050-3188-288. En vanmiddag natuurlijk weer een nieuwe pubquiz. Binnen 1 minuut moet je zoveel mogelijk muzikale vragen goed beantwoorden. Heb je dat, dan win je het Radio Noord prijzenpakket met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. En je maakt ook nog eens een keer kans op de pubquiz bokaal van Café Martini. Dat gaat namelijk naar de maandwinnaar. En ja, kijk eens op de kalender. Het is 29 augustus. Dus het zou zomaar kunnen dat je vandaag nog gewoon de maandwinnaar van augustus wordt. Dan heb je gewoon dubbel prijs. En natuurlijk staat hij vanmiddag weer centraal hier in Café Martini. De Noord 9, de graadmeter van de Groningse muziek.
1: What's up,

0: Friends, I Would Die For You. Radio Noord met zometeen hier de Cornels. 74-75 komt eraan in Café Martini.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes van dit moment. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 9. Daar staat Ruben Luders uit Paterswolde. Hier is hij met Samen, niet alleen.
2: Nummer 9.
3: Ik begon mijn carrière.

0: Radio Noord, de Cornels, 74-75 in Café Martini. Het leukste café van Groningen. Ja. En naast de tap en de toiletjuffrouw staat er ook een jukebox in het café. En laten we die jukebox eens eventjes gaan aanslingeren.
1: De jukebox.
0: Ja, doen we elke zaterdagmiddag de jukebox. Vandaag jouw keuze uit twee platen van de Nederlandse ster Frans Bauer. Ja, hij zit vandaag in de jukebox. Ik geef je twee keuzes en de vraag is: welke van deze twee van Frans Bauer wil je in zijn geheel horen hier in Café Martini op Radio Noord? Ga je voor keuze nummer 1? Dat is Als sterren aan de hemel staan.
1: Nummer 1.
2: Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil.
0: Ah, meteen sfeer hoor met Fransie.
2: Dan weet ik het wat ik wil, dat is alleen maar jou.
0: En keuze nummer 2 is Heb je even voor mij.
1: Nummer 2.

Ja, Fransie Bouwer dus in de jukebox vanmiddag. De vraag is, welke van deze twee wil je in zijn geheel horen hier op Radio Noord? Ga je voor Als sterren aan de hemel staan of ga je voor Heb je even voor mij? De plaat met de meeste stemmen wordt zometeen helemaal gedraaid. En als je stemt, maak je meteen kans op een leuke prijs van Radio Noord. Namelijk de RTV Noord tas, de heuptas. Die krijg je als je stemt. Dus laat me weten, ga je voor Als sterren aan de hemel staan of voor Heb je even voor mij? Je mag me nu appen of bellen, dat kan op hetzelfde telefoonnummer 050-3188-288. 050-3188-288. Laat met de meeste stemmen wordt zometeen in zijn geheel gedraaid hier in Café Martini. Als sterren aan de hemel staan of Heb je even voor mij? Fransie Bouwer dus in de jukebox. Laat me weten welke van deze twee jij wil horen.

0: Jukebox. Heid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Goed hoor.
0: Ja, hoe is het zo in het café, het leukste café van Groningen?
1: Och, ik luister daar gewoon naar. Het is toch slecht weer buiten, dus...
0: Ja, het is niet zo best, hè?
1: Nee.
0: Goh, en je had nog zo graag willen fietsen vandaag, of in het zonnetje willen zitten?
1: Nou, in de tuin bezig, maar ja, dat gaat niet door.
0: Nou, het kan natuurlijk met een paraplu, hè?
1: Nou, daar ben ik niet zo gek voor.
0: Nee, dat ga je niet doen?
1: Nee.
0: Ach, en waar ben jij op dit moment?
1: Ja, in huis.
0: Ja, dat snap ik. Maar waar in de provincie Groningen ben jij op dit moment, Heid?
1: Oosterhogebrug.
0: Oosterhogebrug. Daar wordt flink geluisterd naar RTV Noord.
1: Zeker.
0: Dat is hartstikke leuk. Hey, en je hoorde de jukebox. Die is blijven hangen bij Frans Bauer vandaag.
1: Ja.
0: Hij is weer op televisie, hè?
1: Ik heb het niet gezien dan.
0: Nee, ik heb het ook niet gezien, maar ik moet het nog terugkijken met een real life show. Maar ik heb vanmorgen gekozen voor de Roelvinkjes, dus ik heb Frans even gemist, maar die staat nog zeker op mijn lijstje.
1: Ja, die is aan mij ook.
0: Ja, jij gaat hem ook kijken?
1: Ja, misschien vanmiddag wel.
0: Nou, dat is wel vrij leuk natuurlijk. Maar goed, laten we eventjes naar de jukebox gaan. Twee nummers van Frans Bauer vandaag in de jukebox. Onder andere Als sterren aan de hemel staan.
2: Nummer 1.
3: Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er even stil.
0: En ook Heb je even voor mij.
2: Nummer 2.
3: Heb je even voor mij. Maak wat tijd.
0: Ja, nu is de grote vraag, Heid. Welke van deze twee wil je in zijn geheel horen?
1: Als sterren aan de hemel staan.
0: Och, heeft dat nog een speciale reden?
1: Nou, nee.
0: Het lekkerste liedje van deze twee.
1: Nee, dat vind ik wel mooi, ja.
0: Oké, nee, dan is dat helemaal dik in orde. Ruim 60% van de Radio Noord-luisteraar heeft er ook op gestemd. Dus ik ga de plaat draaien als sterren aan de hemel staan. En omdat jij eventjes op de radio wil komen, Heid, krijg jij een leuke prijs. Namelijk de Radio Noord Heuptas. En daar ben je helemaal stil van.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, dat begrijp ik. Dat is niet zomaar een prijs, hè? Gaan we opsturen naar je. Fijne dag.
1: Ja, mooi.

0: Radio Noord. Zaterdagmiddag Café Martini met Less Is In Love, level 42. Elke zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En zometeen is het alweer tijd voor de nummer 8. Dat hoor je zometeen. Er staat hier al een hele tijd een klein, gezet mannetje. Met een hele grote zwarte bril in de studio. Dat leidt een beetje af. Wat wil je precies?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ah, kijk. Nou, dat kleine mannetje. Iets wat gezet mannetje. Met die grote zwarte bril. Dat kan er maar één zijn natuurlijk. Hè? Dat is Rutger van Barneveld. Hij wil de zon zien zakken in de zee. Ja, het is bewolkt, dus daarom maar eventjes op de radio ermee. Denk jij nog?

0: come true. De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 uur hoor jij de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 8 in de lijst. En daar staat Simon Joan, de voormalig bassist van Orange Skyline. Hier is Don't Leave.
1: Nummer 8.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even Prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Binnenkort in Martini Plaza. Het grootste Zwanenmeer ter wereld.

0: Radio Noord, Café Martini op zaterdagmiddag met Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Zometeen mag je meespelen met de pubquiz. En als je de maandwinnaar wordt, en het is het eind van de maand, dus dat kan zomaar gebeuren, dan win je de grote hoofdprijs, de pubquiz bokaal. En sowieso krijg je, als je meespeelt, krijg je een mooi prijzenpakket van Radio Noord. Meespelen met de pubquiz, dat kan door gewoon even te blijven luisteren. Want binnen nu en 10 minuten hoor je de instapvraag hier.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. Vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 5. Daar staat Erwin de Vries. Hier is hij met Testosterini.

0: Radio Noord, zaterdagmiddag, Café Martini. Mr. NL, Teddy Swim, sorry.
1: De pubquiz.
0: Ja, we gaan het weer spelen hier in Café Martini. De pubquiz. Je maakt kans op het Radio Noord prijzenpakket. Allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. Onder andere de heuptas en de paraplu en nog veel meer dingen. En je maakt kans op de grote pubquiz bokaal. De pubquiz bokaal krijg je namelijk als je deze maand de meeste goede antwoorden geeft in de pubquiz. En je hebt mazzel, want het is de laatste zaterdag van de maand. Dus je weet al precies hoeveel goede antwoorden je moet geven. Want op 8 augustus deed Jeffrey Hendricks uit Hoge Zand mee aan de pubquiz. Hij had 7 vragen goed en is daarmee de maandwinnaar tot dusver. Jij kan er nog even overheen gaan. Hoe werkt de pubquiz? Nou, ik ga zo meteen, als je je opgeeft, ga ik een minuut lang ga ik muzikale vragen op je afvoeren. En binnen een minuut moet je zoveel mogelijk goed beantwoorden. Beantwoord je dus meer dan 7 goed, dan heb ik goed nieuws voor je. Dan win je namelijk de pubquiz bokaal. En die is wel even leuk om te winnen. Hoe kan je je nou opgeven voor de pubquiz? Nou, ik heb een instapvraag deze middag. En daar moet je het goede antwoord op weten. Zit je klaar voor de instapvraag of wil je nog even wat tijd hebben? Je mag nog even wat tijd hebben, hoor. Maar de tijd is nu al voorbij. Dit is de instapvraag voor de pubquiz. Wie zong het nummer Valerie samen met Mark Ronson? Dus wie zong het nummer Valerie samen met Mark Ronson? Als je dat weet, dan mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Noord. 050-3188-288. 050-3188-288. Nu bellen of appen met je goede antwoord. En dan mag je meespelen zometeen met de pubquiz. Dan mag je kans op dikke vette prijzen op deze zaterdag. Ja, wie was dat toch? Die zong het nummer Valerie samen met Mark Ronson. Geef het maar door. 050-3188-288.

0: Radio Noord, Katy Perry, Hot and Cold. Het is bijna 4:30. Daar gaan we.
1: De pubquiz.
0: We gaan de pubquiz spelen hier in Café Martini. En dat doen we vanmiddag met Hans uit Bellingwolde. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ouwe Reus.
0: Ouwe Reus, hoe is het ermee, Bellingwolde?
2: Ja, goed, hè?
0: Ja?
2: Ja, een beetje regenachtig, maar voor de rest gaan we wel.
0: En wat ben je aan het doen zo op zaterdagmiddag?
2: Radio Noord luisteren.
0: En verder niks? Geen boodschappen gedaan?
2: Ja, boodschappen en een beetje huishouden en dat soort dingen.
0: Lekker rustig aan gedaan dus?
2: Ja.
0: Oké, dat is helemaal goed, Hans. Hey, we gaan de pubquiz spelen. Je bent de laatste die mag meedoen deze maand augustus. Want ja, het is 29 augustus. En als je de meeste vragen goed hebt, dan win je ook nog eens de bokaal. Van de pubquiz. Ja, dat is mooi. Maar dan moet je meer dan 7 vragen goed hebben in de pubquiz. Want Jeffrey Hendricks was je voor op 8 augustus uit Hoge Zand. En die had er 7 goed. Dus je moet 8 of meer hebben voor de bokaal. Dus ja, ik leg druk meteen maar even bij je neer. Maar je weet hoe het werkt?
2: Begin maar.
0: Ja, ik ga een minuut lang vragen op je afvuren. En jij moet zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden binnen die minuut.
2: Oké. Okay.
0: En de tijd gaat lopen als je antwoord geeft op de instapvraag, ja?
2: Oké. Okay.
0: Hans, haal diep adem, ja. Dan gaan we met de pubquiz. De instapvraag was de volgende. Wie zong het nummer Valerie samen met Mark Ronson?
2: Amy Winehouse en Mark Ronson.
0: Dat is in ieder geval al helemaal goed. Dan, welke Nederlandse band scoorde een grote hit met Zoute Landen?
2: Bluff.
0: Dat is ook helemaal goed. Wie zong de hit Purple Rain?
2: Prince.
0: Dat is ook goed. Welke band maakte het nummer Hotel California?
2: The Eagles.
0: Ook goed. Welke Nederlandse zangeres had een hit met Girl?
2: Anouk.
0: Ja. Wie is de zanger van de band Queen?
2: En Freddie Mercury.
0: Ja. Welke artiest scoorde een wereldhit met Shape of You?
2: Ed Sheeran.
0: Ja. Welke band bracht Wonderwall uit?
2: Oasis.
0: Welke Nederlandse DJ scoorde een hit met Animals?
2: Party Animals.
0: Wie zong Like a Prayer?
2: Madonna.
0: En welke band had... Oh, dat, nee, dat is buiten de tijd. Oh.
2: Mooi.
1: De pubquiz.
0: Ja, Hans.
2: Ja.
0: Nou, we gaan het eens eventjes bij langs. Je hebt het vrij goed gedaan, hoor. De enige die je niet wist was welke Nederlandse DJ scoorde een hit met Animals. Dat was Martin Garrix.
2: Oké. Okay.
0: Maar ik zal eens eventjes tellen. Ik heb Bluff heb ik gehoord. Prince heb ik gehoord. Eagles, dat is 3. Anouk, 4. Freddie Mercury, 5. Ed Sheeran, 6. Oasis, 7. Dan hebben we Madonna, heb ik nog gehoord. Dat is 8. En je had de instapvraag goed. Dus jij hebt 9 goed.
2: Hey.
0: Dat betekent dat jij de maandwinnaar bent. Hoppakee.
2: Dankjewel.
0: Dus jij krijgt de prachtige bokaal.
2: Te gek, man.
0: Ja, die gaan we opsturen naar Bellingwolde. En we doen er ook een mooi prijzenpakket bij van Radio Noord.
2: Hartstikke mooi, man.
0: Hans, dankjewel voor het meedoen. Fijne dag, hè. Helemaal goed.
2: Jullie ook.
0: Hoi.

Hartstikke idee. Hans ging ermee vandoor met de bokaal van de pubquiz. En het mooie is, dat wordt per maand weggegeven, de bokaal. Dus als je de bokaal ook wil winnen, dan volgende week gewoon luisteren. Want dan begint een nieuwe maand. Dan kan jij misschien de pubquiz bokaal winnen in Café Martini voor de maand september. Dat zou toch wel leuk zijn. Radio Noord, zaterdagmiddag, Café Martini. Zometeen hoor je Elton John. Wet, wet, wet komt eraan. En nu Taylor Swift. Hier is I Knew It, I Knew You bij Radio Noord.

0: vergeet het niet, hè. Vanaf 5 uur is het happy hour hier op Radio Noord. En dan bepaal jij de muziek. Dus de vraag is heel simpel. Waar heb je zin in? Wat moet ik draaien zometeen na 5? Laat het even weten. Stuur een appje op 050-3188-288. De playlist na 5 uur is nu nog helemaal leeg. Echt helemaal leeg. Maar er kan van alles opkomen. Dus waar heb je zin in? Laat het even weten. Stuur een appje dus. 050-3188-288.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 4. Daar staan Bronsema en Staal met Had ik je maar nooit laten gaan. En ja, we vroegen ze, waar gaat dat nummer nou eigenlijk over?
3: Kijk, als je de studio ingaat, dan verzin je natuurlijk een aantal onderwerpen of die komen ter sprake. En daar was spijt toch een van de dingen van, denk ik. Misschien zaten Jason en ik allebei in die periode, dus tijd een beetje spijt. Maar het gaat nu over spijt en je moet toch dingen aandacht geven, anders raak je ze kwijt. En we wilden ook gewoon een zomerplaat maken. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
2: Nummer 4.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens met ds.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40% tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
12: Meubeldorp. Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern.

0: is Happy Hour. Happy Hour.
1: Café Martini.
2: Met Dimitris Kops.
3: Ja, en het is happy hour. Jij bepaalt de muziek. App me op 050-3188-288. Wat kan ik voor je draaien? De eerste is van het huis.

0: Happy Hour.
1: Ja, het is Happy Hour 1, 2, 3. Miami Sound Machine en Gloria Estefan. Aangevraagd door Joost uit Delfzijl. Hartstikke goed. Als je ook een plaat voor aanvragen, bel of app 050-3188-288. Dit is Radio Noord en tot aan 6 uur bepaal jij de muziek. Dus laat het maar weten. Hier verzoek je 050-3188-288. Aan de telefoon heb ik Heidi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het op deze zaterdagmiddag?
2: Ja, hartstikke goed.
1: Ja, heb je spannende dingen gedaan vandaag?
2: Nee, een paar boodschapjes gedaan. In Duitsland natuurlijk.
1: In Duitsland?
2: Ja, lekker kalm aan. Ja.
1: In Boende?
2: Wenen.
1: Oh, waar is dat dan in Duitsland?
2: Achter Boende ongeveer.
1: Oh, hoe heet dat?
2: Wener.
1: Wener. Oké, dat is Boende doorrijden en dan kom je daar.
2: Juist.
1: Oh,
2: daar is het nog niet zo druk.
1: Nee, daar is het rustig.
2: Klopt.
1: En is dat groter dan Boende? Ja. Of,
2: Nou, je hebt daar net zoveel winkels als Boende ongeveer. Dus ja, het is alleen wat rustiger daar.
1: Oh. Hey, en ga je dan, als je daarheen rijdt, ga je dan door de grenscontrole op de A7 of ga je dan door Bad Nieuweschans?
2: Wij gaan door Bad Nieuweschans, want ik ben Tom uit Woldendorp. Dus dat is voor ons wat makkelijker rijden ook.
1: Ja, en dan omzeil je die controle natuurlijk.
2: Ook dat, ja.
1: Maar ik zat hier te lezen op rtvnoord.nl dat de mensen in Bad Nieuweschans daar niet blij mee zijn met die sluiproute.
2: Nee, dat klopt. Wij gaan daar ook niet door de straten, hoor. Wij gaan achterlangs.
1: Oh, je gaat achterlangs? Dat kan ook.
2: Ja, klopt.
1: Oh, oké. Nou ja, goed, er staat een heel artikel op de website. Dat mensen die omzeilen die controle, die gaan dan door dat dorpje heen. En dat vinden de mensen niet leuk daar.
2: Klopt, ja. Nee, dat snap ik.
1: Ja, nee, dat begrijp ik ook. Ja, nee, ja. Goed, nu gaan ze dat aanpakken. Maar beter zou zijn natuurlijk om die grenscontroles gewoon eruit te gooien. Want dan,
2: dat nog beter, ja.
1: Ja, anders blijf je bezig natuurlijk, hè.
2: Precies, ja.
1: Hey, Heidi, het is happy hour in Café Martini. Ik hoop dat je een leuk plaatje hebt uitgezocht in het café.
2: Ik hoop het, ja. Voor ons is het wel een leuk plaatje, ja.
1: Ja, nee, een plaatsje. Dat je een fijn plaatsje hebt om te zitten in Café Martini, bedoelde ik eigenlijk.
2: Oh, oké. Okay. Ja, klopt.
1: Aan de bar of zo, weet je wel.
2: Ja.
1: Ja. Maar goed, dan nu over je plaatje. Welk plaatje wil je graag horen op de radio?
2: Stumbling In van Chris Norman en Suzy Quattro.
1: En dan wel graag de originele, hè? Niet de remix wou je niet horen, hè? Je wil de originele.
2: Nee, ja. De originele.
1: Hartstikke goed. Heidi, dankjewel. Ik ga hem voor je draaien, want je bent met je man aan het luisteren, hè? Dat is echt jullie plaatje, begrijp ik.
2: Dat is ons plaatje, ja. Ik stuurde hem toen we net aan het daten waren, maar dan stuurde ik wel de remix.
1: Ja.
2: Hij zegt, maar dat liedje is al 40 jaar oud, dus dit is de originele, die is beter.
1: Oh, maar jullie zijn dan nog niet zo heel lang aan het daten?
2: Nou, 2,5 jaar zijn we samen nu.
1: Oh, en nog helemaal happy die peppy?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Absoluut.
1: De man van je leven?
2: Ja, wij kenden elkaar van vroeger, heel verhaal, maar we hebben elkaar na 19 jaar weer getroffen en dat is nu helemaal... Ja, helemaal goed.
1: Wat leuk om te horen. En hoe heet hij?
2: Jacob.
1: Doe Jacob de groeten en Stumbling In ga ik draaien.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Doei.
2: Oké, fijne uitzending.

Goedemiddag, het is 8 minuten voor 5:30. Dit is Radio Noord, Café Martini. En het is happy hour, dus we draaien alles op verzoek. Voor Dagmar en zometeen de Backstreet Boys. Die wil ze graag horen tijdens het klussen in huis. Komen eraan, eerst op Radio Noord, Toto.

0: Happy Hour.
1: Aangevraagd door Dagmar, de Backstreet Boys en I Want It That Way. Het is Happy Hour in Café Martini. Dat betekent dat ik alles kan draaien op verzoek. Dus laat me weten wat je wil horen. Bel me of app me op 050-3188-288. Tamara aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Welkom in Café Martini.
2: Dankjewel.
1: Hoe voelt dat nou zo in het leukste café van Groningen?
2: Ja, leuk.
1: Ja, lekker hè, gezellig.
2: Ik kijk altijd naar jullie dus hè.
1: Ja, en ik zit nu naar mezelf te kijken, maar er komt nu een commercial blok op de televisie voor mijn neus.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, ik had liever naar mezelf gekeken, maar helaas. Zie nu mensen zie ik Monopoly spelen.
2: Ja, dat klopt.
1: Waar bel je vandaan, Tamara?
2: Uit Bedum.
1: Uit Bedum. En wat ben je aan het doen vanmiddag?
2: Nou, ik stond net te koken en toen had ik dat liedje uitgevraagd via de app. En toen zag ik dat iemand mij had gebeld. En ik vind het heel ongemakkelijk om aan de telefoon te komen, maar ik heb het toch wel gedaan.
1: Oh, wat goed. Ja, want je hebt een liedje aangevraagd tijdens het koken. Waar ben je aan het koken?
2: Ik ga avondpotjes eten met gemulde hout en groenten.
1: Oh, dat klinkt lekker.
2: Ja.
1: Ja, dat is een gezonde maaltijd zo op zaterdag, hè?
2: Ja, maar ik hou sowieso van avond groente vlees.
1: Ja, precies. Nou ja, dan kom je helemaal aan je trekken vanavond.
2: Ja, zeker.
1: En kook je alleen voor jezelf of kook je ook voor meerdere mensen?
2: Nee, vanavond voor mezelf.
1: Oké, okay, lekker zeg.
2: Ja.
1: Het plaatje die je graag wil horen, wat heb je aangevraagd?
2: Guus Meeuwis met Brabant.
1: Ja, nou dan ga ik die gewoon draaien hier op Radio Noord. Heb je nog een speciale herinnering eraan?
2: Nou ja, ik ga altijd met mensen die hier wonen, waar ik woon, daar ga ik altijd mee zingen.
1: Ja.
2: En dat doe ik altijd samen met iemand, dus dat vind ik een heel mooi liedje om dat te draaien, omdat ik dat altijd samen zing.
1: Oh, dus je hebt niet een speciale band met Brabant, dat is het niet?
2: Nee, daar ben ik nog nooit geweest.
1: Ben je nog nooit in Brabant geweest?
2: Nee.
1: Nou, misschien moet je dat eens een keer gaan doen dan.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn om Guus Meeuwis te ontmoeten, toch?
1: Oh ja, nee, ja, die willen hem meteen ontmoeten. Ja, nee, dat kan ook. Ja. Hey, Tamara, ik heb hem er alvast even bij gezocht. Brabant van Guus Meeuwis. Ga lekker meezingen. En laat de aardappelen niet uitkoken.
2: Nee, die heb ik wel uitgezet.
1: Daar.

0: Simone uit Leek, die vroeg hem aan. Shakira en Burna Boy met Die Die. Dat was de laatste in Happy Hour. Elke zaterdagmiddag vanaf 5 uur. Dan draaien we alle hits op verzoek hier op Radio Noord. Ja, dat was de laatste, want we moeten een ontknoping maken aan de Noord 9.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 3. Daar staan Artie Barot en Robin IJzerman. Hier is There Will Be Never Be Another.
1: Nummer 3.

0: graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
2: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier in Café Martini op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Het is nu tijd voor de nummer 2. Daar staat Los Cascos, hier als Poco a Poco.
1: Nummer 2.
3: Ella decía, oiga amigo, sea tan cortés.

0: Poco, a poco, Los Cascos op nummer 2 in de Noord 9. Bekend van hun spetterende optredens bij café De Kliksmaan in Groningen. Goed, de Noord 9, ja, de ontknoping komt eraan.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Iedere zaterdagmiddag staat hij centraal hier op Radio Noord. De Noord 9, de 9 populairste Groningse liedjes. En dit was de lijst voor vandaag, zaterdag 29 augustus 2026. Jaargang 13, week 35, op nummer 9. Ruben Ludders, Samen Niet Alleen. Op 8 hoorde je Don't Leave van Simon Joan. Op 7, Marieke Schenk als Gronings Goud, Adrenaline. Op 6, S. Verano Otraves van Birdie. En op 5, nieuw binnen in de lijst, Erwin de Vries. Testosteronie. Op 4 Bronsma en Staal, Had Ik Je Maar Nooit Laten Gaan. En There Will Never Be Another van Artie Barot en Robin IJzerman op 3. Zojuist op 2 dus Los Cascos, Poco a Poco. En dan de nummer 1. Hij staat er voor de 5e week op nummer 1. Sam's Land, hier is Da Da Dansen.
1: Nummer 1.

0: week. Yo!
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
14: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand weer opnieuw omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ahmed Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: zes jaar schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha. Wat geef je niet van schild, wat schild met een mooiste nooit.
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je daar voor spruit?
1: Aha.
0: Wat geef je niet van schild.

0: Wat is toen aan de leer op mijn kop?
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar het geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie slide. Aha.
0: Hé, hey, doe. Maar is jouw kromme poot?
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Maar het geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie slide. Aha.
0: Aha.
2: Aha. Ja, ja.
0: Ja, ja.

0: Morag. Dean Bergs nooit schooit. Ja. Ah. Wat Jamie niks verschil, wat schil met een oorsje nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Wat Jamie niks verschil, wat schil met een oorsje nooit. Aha. Hey doe, even een wild gebit.
1: Aha.
0: Hey, kijk dan. Hey doe, doe eerst niet kom ook nooit meer. Wat geeft me niks verschil, wat scheelt met een mooie zonheid. Aha. Leed geeft me niks verschil, wat scheelt met een mooie zonheid. Aha.
2: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.